0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Tijdens een Kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze vragen.

opnemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markkenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markkenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Ten slotte nog het weer. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Tijdens een Kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachte.

Te goed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markkenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markkenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Ten slotte nog het weer. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een 13-jarige Britse jongen met het syndroom van Tourette en zijn familie zijn uit het vliegtuig gezet nadat de jongen meerdere keren het woord bom had geroepen. Zijn ouders spreken tegenover de BBC van discriminatie. De luchtvaartmaatschappij British Airways was een dag voor de vlucht al gewaarschuwd over de tics van de jongen die door zijn aandoening worden veroorzaakt. De KNVB wil definitief in Zeist blijven. De voetbalbond laat de zoektocht naar een nieuwe locatie elders in het land voorlopig varen, omdat er nieuwe kansen worden gezien om in Zeist alsnog een voetbalcampus voor de toekomst te realiseren. Dit besluit is gisteravond gedeeld met de bondsvergadering. Droevig nieuws uit Diergaarde Blijdorp. Begin april was het nog volop feest in de Rotterdamse dierentuin toen giraf Sjaki werd geboren. Het jonge mannetje leek kerngezond, maar is op 24 mei toch plotseling overleden. Het jonge dier is naar de Universiteit Utrecht gebracht voor nader onderzoek. En de vrouw heeft na jaren procederen ongelijk gekregen van het Italiaanse Hooggerechtshof in een zaak over het weigeren van kraanwater. Het hof oordeelde dat het recht op kraanwater geen consumentenrecht is. Het gaat om de toeristen die eind 2019 in een Italiaans 5-sterrenhotel verbleef en daar eisten ze kraanwater bij het diner. Daarvoor wilden ze zelfs betalen. Het restaurant weigerde dat en serveerde uitsluitend flessen mineraalwater van 7 euro. De vrouw stapte daarop naar de rechter met het argument dat water een universeel mensenrecht is. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een 13-jarige Britse jongen met het syndroom van Tourette en zijn familie zijn uit het vliegtuig gezet nadat de jongen meerdere keren het woord bom had geroepen. Zijn ouders spreken tegenover de BBC van discriminatie. De luchtvaartmaatschappij British Airways was een dag voor de vlucht al gewaarschuwd over de tics van de jongen die door zijn aandoening worden veroorzaakt. De KNVB wil definitief in Zeist blijven. De voetbalbond laat de zoektocht naar een nieuwe locatie elders in het land voorlopig varen, omdat er nieuwe kansen worden gezien om in Zeist alsnog een voetbalcampus voor de toekomst te realiseren. Dit besluit is gisteravond gedeeld met de bondsvergadering. Droevig nieuws uit Diergaarde Blijdorp. Begin april was het nog volop feest in de Rotterdamse dierentuin toen giraf Sjaki werd geboren. Het jonge mannetje leek kerngezond, maar is op 24 mei toch plotseling overleden. Het jonge dier is naar de Universiteit Utrecht gebracht voor nader onderzoek. En de vrouw heeft na jaren procederen ongelijk gekregen van het Italiaanse Hooggerechtshof in een zaak over het weigeren van kraanwater. Het hof oordeelde dat het recht op kraanwater geen consumentenrecht is. Het gaat om de toeristen die eind 2019 in een Italiaans 5-sterrenhotel verbleef en daar eisten ze kraanwater bij het diner. Daarvoor wilden ze zelfs betalen. Het restaurant weigerde dat en serveerde uitsluitend flessen mineraalwater van 7 euro. De vrouw stapte daarop naar de rechter met het argument dat water een universeel mensenrecht is. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT. De ochtend.

0: it snap.
1: Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: door BNT.
1: BNT.
0: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting.
2: Zullen we?
0: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus. 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 per se gratis. Almof kwark en mulemilk, 1 per se gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Fit voor iedere rit, met de banden van Goodyear en de service van Profile.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
7: Dat is nog eens voordeel.
6: Ja, dus... Aldi.
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Hey, mannen.
13: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
14: gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
7: Lekker zoet.
6: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
1: Dan gaan we vieren.
6: Aldi.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
17: Let op je woorden en hits de bevolking niet onnodig op. Dat zei premier Jette gisteren tijdens een onrustig debat over het geweld bij asielzoekerscentra. Hij riep de Kamerleden op om het geweld gezamenlijk af te keuren, maar kreeg niet de volledige Kamer mee. Met zijn waarschuwing doelde de premier met name op Forum voor Democratie. Fractievoorzitter Lodewijk Vos gaf duidelijk aan het geweld te verwerpen, maar stelde tegelijkertijd dat de onrust het rechtstreekse gevolg is van een falend asielbeleid. Een 13-jarige Britse jongen met het syndroom van Tourette en zijn familie zijn uit een vliegtuig gezet nadat de jongen meerdere keren het woord bom had geroepen. Zijn ouders spreken tegenover de BBC van discriminatie. De luchtvaartmaatschappij British Airways was een dag voor de vlucht al gewaarschuwd over de tics van de jongen die door zijn aandoening worden veroorzaakt. Streamingplatform Spotify heeft een deal gesloten met platenmaatschappij Universal, waardoor gebruikers binnenkort zelf nummers van bekende artiesten kunnen remixen. En dat met behulp van AI. Kenners verwachten dat artiesten hier niet blij mee zijn wanneer er straks tientallen verschillende versies van hun liedjes in omloop komen. En droevig nieuws uit Diergaarde Blijdorp. Begin april was het nog volop feest in de Rotterdamse dierentuin toen giraf Shaki werd geboren. Het jonge mannetje leek kerngezond, maar is op 24 mei toch plotseling overleden. Het jonge dier is naar de Universiteit Utrecht gebracht voor nader onderzoek. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

Cars and the Plastic Population. Ja, dat is nog een keertje met The Only Way Is Up, inderdaad. Het is Radio BMT en we gaan alleen maar omhoog. Dan zijn we van plan. Of het gaat lukken. We zijn in de goede richting. Vrienden, wij zeggen welkom voor de woensdag.

Train and Hey Soul System. Ja, daarvoor Danny Vroeger. Morgen is niet beloofd. Het geldt voor ons allemaal. En Damiano David. Samen met onder andere Nile Rodgers. Talk to me. Ja, de woensdag 27 mei. Ja, de Efteling die komt met een nieuwe attractie in de stijl van de Ravenlijn. De Ravenring. Bezoekers kunnen vanaf komende winter zelf kiezen hoe ze in de attractie vliegen. Ja, de bezoekers stappen in een van de 18 voertuigen met vleugels die eruit zien als raven. En met een hendel kiezen ze zelf hoe schuin ze door de lucht vliegen. En midden in de attractie staat dan het ravenmedaillon. Overal hangen vlaggen en zijn de 5 magische elementen van Ravenlijn te zien. Nou,

dan de gas- en olieprijzen, die zijn gisteren weer gestegen. Nadat afgelopen maandag juist waren ze gedaald. Maar ja, Amerika voerde maandagavond nieuwe aanvallen uit op Iran. Waardoor een vredesakkoord weer verder weg lijkt. De Europese gasprijs steeg gisterochtend met 4% naar ruim 47 euro per megawattuur.

Ja, en ook de prijs van een vat Brenteolie is na de daling van maandag weer gestegen. Gisteren liep de prijs met 3% op naar bijna $100. Ja, goed nieuws gisteren, want staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie... die heeft de overname van het bedrijf achter DigiD gisteren verboden. Het Amerikaanse bedrijf, ja, een Amerikaans bedrijf wilde Solvinity overnemen. Maar het risico wordt te groot geacht. Nou, wat ben ik blij dat ze daar nu achter komen. Als onze DigiD in handen zou komen van Amerika, dat moet niet kunnen.

Ja, laat ons weten wat jij wil horen. RadioBNT.nl. We zijn er de hele dag voor jou. Jaren 80. Op BNT. Love Unlimited.

0: droog blijven. Ongeveer 4, 25 graden vandaag, dus lekker. De komende dagen wordt het wel weer wat warmer met een wisseling van de zon en de enkele wolkenvelden. Aanstaande vrijdag 22 graden aan de kust en 30 graden weer hier in het zuiden. En in het weekend krijgen we dan meer kans op regen en gaat de temperatuur dalen naar 19 tot 25 graden. Ja, op dit moment in Eindhoven is het 15 graden. Dan snelheidscontroles van Flitsmeister. We zijn aan het controleren op de A73 tussen Venlo en Venray bij 61.2. En ik heb de N263 in Rijsbergen voor je bij 16.3.
1: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er staan op dit moment meerdere files in het zuiden. Ook op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen afrit Budel en Leenen doe je er een kwartier langer over. De A27 dan, Breda richting Gorkum. Tussen Hank en Gorkum 6 kilometer en 10 minuten vertraging. De A58 richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel rijdt het langzaam 10 tot 15 minuten. En de A67, Belgische grens richting Eindhoven, daar rijdt het langzaam tussen Hapert en knooppunt De Hocht. Een kleine 10 minuten vertraging. Tot slot nog een wegafsluiting op de N59, Burghaamstede richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is een ongeluk gebeurd en daarom is de weg dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 9 uur zal duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ilse de Lange die gaat aankomend voorjaar opnieuw op tournee. De zangeres die staat volgend jaar april op podiums in Tilburg, Groningen en Amsterdam. En tijdens de concerten neemt de zangeres van So Incredible het publiek mee langs de hoogtepunten uit haar carrière. En ook zingt ze nieuwe liedjes en vertelt ze persoonlijke verhalen aan het publiek. Ja, deze zomer staat Ilse trouwens onder meer op het podium bij het festival Concert at Sea. En in een uitverkocht openluchttheatertour. En dan de Nederlandse boyband Be Brave. Die geeft volgend jaar op 8 mei een concert in de Afwas Live in Amsterdam. Dat heeft Mojo gisteren bekendgemaakt. Het is 10 jaar geleden dat de groep voor het laatst samen optrad. Nou, de kaartverkoop start vandaag om 12 uur. Ja, gisteren werd bekend dat Pinkpop die komt dit jaar met een theatrale en muzikale ode aan de Limburgse popcultuur. Onder andere Jeroen van Koningsbrugge, Robin Herse en Bebby Kraft die doen mee in de jubileumproductie in de Hoogmis van het Zuiden. Ja, gisteren een interview met de directeur van Pinkpop bij onze grote vriend Roger. En dan Drake is er dankzij zijn 3 nieuwe albums ingeslaagd om in 1 week met een record aantal nummers in de Amerikaanse Billboard Hot 100 te staan. En volgens Billboard staat de artiest met maar liefst 42 nummers tegelijk in de hitlijst, waarmee hij het record van Morgan Wallen verbreekt. En Bad Bunny die heeft een kleine rol als stemacteur in de nieuwe Toy Story film. Disney meldt dat de Puerto Ricaanse zanger een stem heeft als het nieuwe personage Pizza met zonnebril. En dan de zangeres Paula Abdul. Die ziet het als een hele grote eer dat Meghan Markle, de vrouw van Prins Harry, haar nummer gebruikte tijdens de viering van haar trouwdag. Dat heeft Paula Abdul verteld aan de camera's van het entertainmentblad E! News. Nou, over een uur meer nieuws uit de showbiz. Nu op Radio BNT. Cock Robin.

0: Ja, Lost Frequencies. And where are you now? Ja, laat ons maar weten, waar ben je nu? Laat ons weten waar je momenteel BNT luistert. Vinden we leuk. Zometeen naar Achterberg terug met onder andere Wotakkeplaat en de jarige artiesten. Heb je iets te melden? Laat het ons weten via radiobnt.nl. Ik heb een Wotakkeplaat al binnen. En die gast die hebben we vorige week ook al gedraaid, maar ja, is mooie muziek.
1: Mooie muziek.
0: Mooie muziek.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Hey, ik kan niet werken vandaag.
6: Hoezo?
5: Sorry. Het is WK.
7: Geef je over aan je oranje koord en scoor nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99. Mediamarkt.
8: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
9: Everyone from left to right van Holland komt ze aan. Go
10: left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
11: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
12: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
13: Gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Radio BNT.
15: Dit is de nieuwsupdate.
16: Het Amerikaanse leger heeft gisteren in de Stille Oceaan een boot aangevallen die volgens de Amerikanen werd gebruikt door terroristische organisaties. Hierbij kwam één man om het leven en overleefde twee personen de aanval. De regering Trump valt sinds september vorig jaar vaker boten aan van Latijns-Amerikaanse narcoterroristen. Volgens CBS Nieuws zijn bij deze aanvallen zeker 193 doden gevallen. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties hard veroordeeld. Hij zei op je woorden te letten en hetst de bevolking niet onnodig op. Hij riep de Kamerleden op om het geweld gezamenlijk af te keuren, maar kreeg niet de volledige Kamer mee. Bij zijn waarschuwing doelde de premier met name op Forum voor Democratie. Fractievoorzitter Lodewijk de Vos gaf duidelijk aan het geweld te verwerpen, maar stelde tegelijkertijd dat de onrust het rechtstreekse gevolg is van een falend asielbeleid. Streamingplatform Spotify heeft een deal gesloten met platenmaatschappij Universal, waardoor gebruikers binnenkort zelf nummers van bekende artiesten kunnen remixen. En dat met behulp van AI. Kenners verwachten dat artiesten hier niet blij mee zijn wanneer er straks tientallen verschillende versies van hun liedjes in omloop komen. En droevig nieuws uit diergaarde Blijdorp. Begin april was het nog volop feest in de Rotterdamse dierentuin toen giraf Sjaki werd geboren. Het jonge mannetje leek kerngezond, maar is op 24 mei toch plotseling overleden. Het jonge dier is naar de Universiteit Utrecht gebracht voor nader onderzoek. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
17: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment staat er zo'n 100 kilometer file in de regio. Dat is ook het geval op de A2 richting Eindhoven. Tussen Weert Noord en Knooppunt Leenderheide 11 kilometer met een vertraging van 10 minuten. De A17 Roosendaal richting Dordrecht. Daar zit erg druk tussen Moerdijk Havens en Knooppunt Klaverpolder. Reken hier ook op 10 minuten vertraging. De A67 Belgische grens richting Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Hapert en Knooppunt De Hocht. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken ook hier op een kleine 10 minuten oponthoud. En dan nog een wegafsluiting, de N59, Burgaamsteden richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is een ongeluk gebeurd, hierdoor is de weg dicht en Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 9 uur zal duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Erik Kreutzer.

Dit blijft toch wel een van de klassiekers uit de jaren 80. Van Level 42. Je hoorde nog een keertje Lessons in Love. Vrienden, wij zeggen welkom. Alweer woensdag.

And I Wanna Be a Billionaire. Dat zongen ze al in 2010. Travis McCoy en Bruno Mars. Nou, ik denk dat het ze is gelukt. Daarvoor Samuel Welden samen met de bankzitters uit Slover. En Sommieu nog een keertje. Dark Before the Dawn. Ja, de woensdag 27.05 op de kalender. Wij Nederlanders hebben trouwens in 2025 opnieuw meer elektrische apparaten, lampen en batterijen ingeleverd. Volgens de stichting Open is voor het vijfde jaar op rij sprake van een inzamelingsrecord. Het volume van het opgehaalde afval staat gelijk aan 25.000 volle vrachtwagens. Ja, en bijna 1,8 miljoen kilo aan apparaten kregen in 2025 een tweede leven via hergebruik. En als dan hergebruik geen optie is, volgt recycling. En zo vermindert dan de vraag naar nieuwe grondstoffen. Ja, en dan het personeelstekort in de kinderopvangsector zal de komende jaren ondanks vele maatregelen weer gaan toenemen. Dat voorspellen de onderzoekers van Ipsos en een economisch onderzoek. Het helpt niet als de kinderopvang steeds goedkoper wordt voor de ouders. In 2025 kwam deze sector zo'n 7000 medewerkers tekort. En dat tekort kan de komende jaren gaan oplopen tot 24.400... als de plannen voor een goedkopere kinderopvang vanaf 2029 doorgaan. Ja, de plannen zijn al 4 jaar uitgesteld, omdat de druk op de kinderopvang anders te groot zou worden. Ja, en als je nu je kindje ergens wil onderbrengen, dan moet je, ja, misschien wel langer dan 3 maanden wachten op een plek. Nou, denk eraan, heb je iets te melden voor Radio BNT? Laat ons weten via radiobnt.nl.

0: Ja, alesso.
1: De Word Wakker Plaat.
0: And I like it like that. Daarvoor Santana, Say It Again. Ja, Word Wakker Plaat. We hebben een verzoekje binnengekregen van Richard uit Etten-Leur. Richard die stuurde: hey, hallo, jullie draaiden Benny Rivers. Zou ik deze aanstaande woensdag kunnen horen? Maar die heeft hij gestuurd afgelopen zondag. Nou, beste Richard, we gaan hem vandaag draaien als Word Wakker Plaat. Ja, ik krijg trouwens regelmatig wat verzoekplaatjes binnen omtrent Benny Rivers of Eddie Dalton. Lijkt een beetje op hetzelfde qua muziek. Maar beste Richard, zet die radio daar in Etten-Leur een beetje harder, want

0: Aanstaande vrijdag 30 graden weer hier in het zuiden. In het weekend dan wel meer kans op regen. En de temperatuur gaat dalen tussen de 19 en 25 graden. Nou, Flitsmeister meldt 74 snelheidscontroles. Even opletten. In het zuiden van Nederland op de A2 tussen Eindhoven en Weert bij 178,9. De A73 tussen Venlo en Venray bij 61,2. En ik heb voor je de N263 Rijsbergen bij 16,3.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is niet erg druk op de wegen in het zuiden. Wel staan er enkele files. In de meeste gevallen levert dat niet meer dan 5 minuten vertraging op. Echter, op de A2 Maastricht richting Eindhoven is het file rijden tussen Weert-Noord en knooppunt Leendeheide 10 minuten oponthoud. De A67 Venlo richting Eindhoven, daar is het druk bij Asten. 12 kilometer, ook hier 10 minuten vertraging. En dan nog een wegafsluiting op de N59, Burg-Haamstede richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is een ongeluk gebeurd en hierdoor is de weg dicht. Verwachte eindtijd volgens Rijkswaterstaat is 9 uur vanochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. De gemeenteraad van Vaals heeft unaniem ingestemd met een drastische aanscherping van de regels voor gemotoriseerde toertochten om het zogeheten funverkeer in te dammen. Groepen van 10 tot 50 voertuigen moeten zich voortaan vooraf melden, terwijl voor grotere groepen een vergunningsplicht geldt. Bovendien zijn tochten op landelijke wegen en in natuurgebieden verboden, net als ritten met luidruchtige omgebouwde voertuigen zoals hot rods. De maatregelen volgen op een stroom van klachten over geluidshinder en verkeersdrukte in de grensregio. In het centrum van Breda is gisteravond een bootje met 6 opvarenden gekapseisd bij de Hoge Brug. Door de instabiele ligging sloeg het vaartuig plotseling om, waardoor alle inzittenden in het water belanden. De brandweer rukte onmiddellijk uit en wist iedereen snel en veilig op het droge te helpen. Hoewel een gealarmeerde ambulance ter plaatse kwam om de opvarenden te controleren, bleek niemand gewond te zijn geraakt. De 6 slachtoffers hielden aan het incident enkel een nat pak over. En in Limburg en een groot deel van Nederland geldt vanaf vanochtend fase 2 voor het risico op natuurbranden, het hoogste waarschuwingsniveau. Door de aanhoudende droogte is het gevaar in 17 van de 25 veiligheidsregio's flink toegenomen, waardoor activiteiten zoals openbaar barbecuen in de natuur kunnen worden verboden. In Brabant is de situatie vooralsnog stabiel en blijft fase 1 van kracht. Defensie heeft vanwege het verhoogde risico per direct besloten alle militaire oefeningen met explosieven en pyrotechniek in de Nederlandse natuurgebieden stil te leggen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Daarvoor trouwens Christina Aguilera, Come On Over, en Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Ja, de woensdag 27 mei. Nieuws uit de showbiz. Ik zag dat Afrojack en La Fuente die treden eind augustus op rond de voorlopig laatste Grand Prix in Zandvoort. De DJ's die openen de avondprogramma's op vrijdag en zaterdag. Martin Garrix die sluit het weekend af op de zondag. Ja, en verder zijn er rond de Formule 1 races shows van onder andere Fleming, de Snollebolletjes, Agda en de Munnik, de Jeugd van Tegenwoordig en Davina Michelle. Nou, de weekendtickets zijn uitgekocht voor de zaterdag en zondag. Er zijn nog wel Gold Plus tickets beschikbaar. Ja, en dan de geruchtmakende juwelenroof in het wereldberoemde museum het Louvre. Die wordt verfilmd. Dat heeft de Franse media bekendgemaakt. De Franse filmmaker Romain Gavras die zal de film gaan regisseren. Ja, gisteren werd bekend dat Nothing But Thieves die komt volgend jaar naar de Ziggo Dome. De Britse rockband die geeft een optreden tijdens op vrijdag 15 en zaterdag 16 januari. Dat heeft Mojo gisteren bekendgemaakt. Afgelopen vrijdag hebben ze trouwens een nieuw nummer uitgebracht. En dan de Amerikaanse metalband Metallica. Die roept mensen in aanloop naar de aankomende tour in het Verenigd Koninkrijk op om bloed te gaan doneren. Ja, de band die werkt namelijk samen met de gezondheidsdiensten in Engeland, Wales en Schotland. Om ervoor te gaan zorgen dat er meer mensen bloed en plasma doneren rond de Metallica-concerten. Ja, en dan de Belgische koning Philip die heeft zijn medeleven betuigd aan de slachtoffers en de families van het ongeval in Buggenhout. Daar kwamen meerdere mensen om het leven door een aanrijding tussen een trein en een schoolbusje. Ja, verschrikkelijk. Terwijl de sporen slagbomen gesloten waren, reed dat busje toch gewoon door. Ja. En dan de makers van de satirische hitserie Veep, die gaan het script schrijven van de vierde Paddington-film. Dat heeft Variety Magazine gisteren bekendgemaakt.

Ja, 1989, nummer 1 het voor Lisa Stansfield. Je hoort dus nog een keertje met All Around the World. Ja, ik heb de jarige artiesten voor je. Vandaag onder andere jarig Jamie Oliver, de Britse, wat zeg ik? Ja, de Britse kok, hè, die is bekend, hè, 51 jaar geworden. Vandaag is ook jarig Sander Foppelen, de Nederlandse acteur, die wordt vandaag 49. Timo Deskamps, de Vlaamse acteur en de zanger, die wordt vandaag 40 jaar. André Benjamin, Amerikaanse rapper van The Outkast. Die gaan we draaien trouwens. Die wordt vandaag 51 jaar. Wow.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
8: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: In 17 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Dat heeft te maken met de aanhoudende droogte. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het brandgevaar is Defensie gisteren al gestopt met oefeningen met explosieven in de open lucht. Nederland organiseert vandaag en morgen een nieuwe jaarlijkse internationale veiligheidsconferentie in het Vredespaleis in Den Haag en in de Universiteit Leiden. Premier Jette verzorgt de opening. Naast politici komen er volgens de organisatie ook sprekers uit andere sectoren aan het woord om te praten over internationale veiligheid. Het Amerikaanse leger heeft gisteren in de oostelijke Stille Oceaan een boot aangevallen die volgens de Amerikanen werd gebruikt door terroristische organisaties. Hierbij kwam één man om het leven, twee anderen hebben de aanval overleefd. De regering Trump valt sinds september vorig jaar vaker boten aan van Latijns-Amerikaanse narcoterroristen. Volgens CBS Nieuws zijn bij deze aanvallen intussen 193 doden gevallen. En twee Franse tieners hebben gisteren bekend dat ze de 11-jarige Theo hebben gewurgd in Rennes. Ze wilden naar eigen zeggen wraak nemen omdat het slachtoffer vispullen ter waarde van enkele tientallen euro's van hen zou hebben afgepakt. De jongen werd zondagmiddag met een natte handdoek gewurgd aangetroffen aan de oever van de rivier de Vilaine. Dat is vlakbij het centrum van Rennes. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
14: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Na een relatief rustige ochtend neemt het aantal files weer af. Er staat nu nog zo'n 40 kilometer in de regio. Op de A2 onder andere, Maastricht richting Eindhoven, tussen Weert Noord en knooppunt Lederheide, rijdt het langzaam over 11 kilometer. Reken hier op 10 minuten vertraging. Van de A58 Breda richting Bergen op Zoom, tussen Breda West en Etten-Leur West heb je 15 minuten oponthoud. De N279, Roermond richting Den Bosch, tussen Boerdonk en Veghel, 15 minuten. En dan nog een wegafsluiting op de N59, Burgaamstede richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is een ongeluk gebeurd en de weg is dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 11 uur zal duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Erik Kreutzer.

Ja, daarboven hebben ze de verwarming aangezet, denk ik. The heat is on. Glenn Frey uit 1985. Vrienden, wij zeggen welkom. Het is de woensdag. Ja. Het is denk ik de laatste korte week voor je vakantie, hè? Pinksteren voorbij, hemelvaart voor alles is voorbij. Rustig aan richting je zomervakantie.

para ti. Ja, Marco Borsato en Davina Michelle. En de nieuwe van Brian V. Dit is Radio BNT voor de woensdag. Ik zag dat de maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar opgelopen tot naar schatting 31,8 miljard euro. De Erasmus Universiteit heeft daar onderzoek naar gedaan wat de impact van dementie heeft. En in de analyse zijn behalve de directe kosten voor bijvoorbeeld het verpleeghuiszorg ook schattingen gemaakt van de indirecte kosten meegenomen, zoals die van de inzet van de mantelzorgers. Ja, van de andere kant komt vandaag ook weer een berichtje naar buiten dat in april er zijn minder bedrijven failliet gegaan dan in april vorig jaar. Het aantal faillissementen is ten opzichte van de maand maart gedaald met 3%. Dat heeft het statistiekbureau CBS bekendgemaakt. En wij Nederlanders betalen minder vaak met contant geld aan de kassa. Slechts 17% van de betalingen is tegenwoordig met cash. En ook mensen van 75 jaar en ouder betalen steeds vaker met hun pinpas. Ja, het gaat tegenwoordig zo gemakkelijk met je horloge of met je telefoon. Nou, blijf erbij onderweg zometeen een update van wie, ja, van het verkeer. En denk eraan, heb je nog een verzoekplaatje voor in de top 3? Ik hoor het graag via radiobnt.nl. En blijf bij Radio BNT, want we gaan veel weggeven de komende maand. Tickets voor de toppers. Helene Fischer en de Formule 1 in Spa. En we krijgen versterking hier bij BNT. Ja!

0: Even een update van de Nederlandse wegen. Flitsmeister meldt nog 3 controles in het zuiden op de A2 tussen Eindhoven en Weert bij 178,8. De A73 Venlo-Venray bij 61,1. En dan gaan we voor je de N263 Rijsbergen. Daar zijn ze aan het controleren bij 16,3.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk zorgt voor vertraging op de A58 richting Berg op Zoom. Tussen Breda-West en Etten-Leur doe je er 20 minuten langer over en de rechte rijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. De gemeenteraad van Vaals heeft unaniem ingestemd met een drastische aanscherping van de regels voor gemotoriseerde toertochten om het zogeheten funverkeer in te dammen. Groepen van 10 tot 50 voertuigen moeten zich voortaan vooraf melden, terwijl voor grotere groepen een vergunningsplicht geldt. Bovendien zijn tochten op landelijke wegen en in natuurgebieden verboden, net als ritten met luidruchtige omgebouwde voertuigen zoals hot rods. De maatregelen volgen op een stroom van klachten over geluidshinder en verkeersdrukte in de grensregio. In het centrum van Breda is gisteravond een bootje met 6 opvarenden gekapseisd bij de Hoge Brug. Door de instabiele ligging sloeg het vaartuig plotseling om, waardoor alle inzittenden in het water belanden. De brandweer rukte onmiddellijk uit en wist iedereen snel en veilig op het droge te helpen. Hoewel een gealarmeerde ambulance ter plaatse kwam om de opvarenden te controleren, bleek niemand gewond te zijn geraakt. De 6 slachtoffers hielden aan het incident enkel een natte pak over. En in Limburg en een groot deel van Nederland geldt vanaf vanochtend fase 2 voor het risico op natuurbranden, het hoogste waarschuwingsniveau. Door de aanhoudende droogte is het gevaar in 17 van de 25 veiligheidsregio's.

Ja, Moaki van Zerp. Ja, Kid Rock met All Summer Long. En Sienna Spyro deed het met de Material Lover. Ik zag dat de NASA, die wil in 3 fasen een permanente basis gaan bouwen op de maan. Ja, de bouw die moet rond 2029 gaan beginnen. En de NASA wil dat de basis ergens tussen 2030 en 2040 operationeel wordt. Ze willen daar altijd mensen op de maan hebben. Oké dan. En dan de Zeeman, die trekt zich terug uit Portugal, Oostenrijk en sluit dit jaar 51 winkels ook in Frankrijk, Spanje en Duitsland. Het Nederlandse bedrijf die wil het winkelbestand gaan rationaliseren. Dat heeft het jaarverslag bekendgemaakt. Gaan we de top 3 draaien? Ah, doe zo.

0: drie maanden ben je nog niet van ons af. Ik kreeg een bericht binnen van Danny. Hey, goedemorgen Erik. Momenteel luister ik via internet in Zoetermeer. Sven die laat weten. Hey, hallo, we luisteren in Voerendaal bij Bakkerij Koos. Allemaal van harte welkom. Dit is Radio BNT. Ik ga je achterlaten met een hele mooie top 3. De 90s, Robin Raz, Club Hopping. De nummer 1 van Nederland qua Nederlandstalige muziek, denk ik op dit moment wel Justin De Wild met Cheerio. Die gaan we draaien op nummer 2. En op 1, je hebt gekozen voor een prachtige plaat uit de jaren 80. Mr. Lionel Richie. Straks heel veel plezier met Duncan in de middag en Roger Schepers. Ik wens je een fijne woensdag.
1: De favoriete top 3. Nummer 3. De favoriete top 3. Nummer 2.
0: Gaan we zo snel gaan we niet. Nee. Dat kunnen we niet maken. Come on people, join me now. We're gonna go club hopping. Fijne dag.

0: Radio BNT.
1: BNT. Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Everyone from left to right, van Holland komt ze al. Go left!
9: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
10: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: NASA wil de komende jaren een permanente maanbasis bouwen die vanaf 2032 continu bewoond moet worden. Een ruimtevaartdeskundige benadrukt dat de bouw door het zware terrein en de enorme temperatuurverschillen een flinke klus wordt. Omdat de plannen nog niet heel concreet zijn, is het bovendien nog maar de vraag of de basis in 2032 daadwerkelijk klaar is. De Franse televisiezender BFM-TV ligt onder vuur vanwege weerkaarten die te rood zouden zijn. Volgens klimaatcritici misbruikt de zender het kleurengebruik om onnodige paniek te zaaien en de huidige hitterol vindt Frankrijk ernstiger te laten lijken dan deze is. De zender meldt op X dat deze kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Nederland organiseert vandaag en morgen een nieuwe jaarlijkse internationale veiligheidsconferentie in het Vredespaleis in Den Haag en in de Universiteit Leiden. Premier Jette verzorgt de opening. Naast politici komen er volgens de organisatie ook sprekers uit andere sectoren aan het woord om te praten over internationale veiligheid. En in 3/4 van de veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Dat heeft te maken met de aanhoudende droogte. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het risico op natuurbranden is Defensie gisteren al gestopt met openluchtoefeningen met explosieven. Het weer nog, vanmiddag steeds vaker zon en het blijft overal droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Temperaturen liggen iets lager dan gisteren. Die liggen tussen de 17 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, maar vrijdag dan wordt het weer warmer. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen?
13: BNT.
1: Stuur je appje via radiobnt.nl.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. De gemeenteraad van Vaals heeft unaniem ingestemd met een drastische aanscherping van de regels voor gemotoriseerde toertochten om het zogeheten funverkeer in te dammen. Groepen van 10 tot 50 voertuigen moeten zich voortaan vooraf melden, terwijl voor grotere groepen een vergunningsplicht geldt. Bovendien zijn tochten op landelijke wegen en in natuurgebieden verboden, net als ritten met luidruchtige omgebouwde voertuigen zoals hot rods. De maatregelen volgen op een stroom van klachten over geluidshinder en verkeersdrukte in de grensregio. In het centrum van Breda is gisteravond een bootje met 6 opvarenden gekapseisd bij de Hoge Brug. Door de instabiele ligging sloeg het vaartuig plotseling om, waardoor alle inzittenden in het water belanden. De brandweer rukte onmiddellijk uit en wist iedereen snel en veilig op het droge te helpen. Hoewel een gealarmeerde ambulance ter plaatse kwam om de opvarenden te controleren, bleek niemand gewond te zijn geraakt. De 6 slachtoffers hielden aan het incident enkel een nat pak over. En in Limburg en een groot deel van Nederland geldt vanaf vanochtend fase 2 voor het risico op natuurbranden, het hoogste waarschuwingsniveau. Door de aanhoudende droogte is het gevaar in 17 van de 25 veiligheidsregio's flink toegenomen, waardoor activiteiten zoals openbaar barbecuen in de natuur kunnen worden verboden. In Brabant is de situatie vooralsnog stabiel en blijft fase 1 van kracht. Defensie heeft vanwege het verhoogde risico per direct besloten alle militaire oefeningen met explosieven en pyrotechniek in de Nederlandse natuurgebieden stil te leggen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 2,50 euro. Bestel snel op simpel.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: In Brazilië is vorig jaar 20% minder bosflora gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. NASA wil de komende jaren een permanente maanbasis bouwen die vanaf 2032 continu bewoond moet worden. Een ruimtevaartdeskundige benadrukt dat de bouw door het zware terrein en de enorme temperatuurverschillen een flinke klus wordt. Omdat de plannen nog niet heel concreet zijn, is het bovendien nog maar de vraag of de basis in 2032 daadwerkelijk klaar is. In 17 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het risico op natuurbranden is Defensie gisteren al gestopt met openluchtoefeningen met explosieven. En de Franse televisiezender BFM-TV ligt onder vuur vanwege weerkaarten die te rood zouden zijn. Volgens klimaatcritici misbruikt de zender het kleurengebruik om onnodige paniek te zaaien en de huidige hittegolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan dat deze is. De zender meldt op X dat kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Het weer nog, vanmiddag steeds vaker zon en het blijft overal droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Temperaturen liggen iets lager dan gisteren. Die liggen tussen de 17 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, maar vrijdag dan wordt het weer warmer. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen? BNT. Stuur je appje via radiobnt.nl.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. De gemeenteraad van Vaals heeft unaniem ingestemd met een drastische aanscherping van de regels voor gemotoriseerde toertochten om het zogeheten funverkeer in te dammen. Groepen van 10 tot 50 voertuigen moeten zich voortaan vooraf melden, terwijl voor grotere groepen een vergunningsplicht geldt. Bovendien zijn tochten op landelijke wegen en in natuurgebieden verboden, net als ritten met luidruchtige omgebouwde voertuigen zoals hot rods. De maatregelen volgen op een stroom van klachten over geluidshinder en verkeersdrukte in de grensregio. In het centrum van Breda is gisteravond een bootje met 6 opvarenden gekapseisd bij de Hoge Brug. Door de instabiele ligging sloeg het vaartuig plotseling om, waardoor alle inzittenden in het water belanden. De brandweer rukte onmiddellijk uit en wist iedereen snel en veilig op het droge te helpen. Hoewel een gealarmeerde ambulance ter plaatse kwam om de opvarenden te controleren, bleek niemand gewond te zijn geraakt. De 6 slachtoffers hielden aan het incident enkel een nat pak over. En in Limburg en een groot deel van Nederland geldt vanaf vanochtend fase 2 voor het risico op natuurbranden, het hoogste waarschuwingsniveau. Door de aanhoudende droogte is het gevaar in 17 van de 25 veiligheidsregio's flink toegenomen, waardoor activiteiten zoals openbaar barbecuen in de natuur kunnen worden verboden. In Brabant is de situatie volgens nog stabiel en blijft fase 1 van kracht. Defensie heeft vanwege het verhoogde risico per direct besloten alle militaire oefeningen met explosieven en pyrotechniek in de Nederlandse natuurgebieden stil te leggen. En tot zover het regionieuws op Radio BN2.

12 uur in de Bazertijd. Wat wil jij horen? Stuur het nu door via de Radio BNT WhatsApp 043 200 3123. Dit is in de Bazertijd.

0: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
1: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Enkele tientallen militairen van een Duits-Nederlands legerkorps gaan waarschijnlijk naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Dat melden bronnen aan het ANP. Defensie heeft het nieuws nog niet bevestigd. Met een tactisch hoofdkwartier in Estland wil de NAVO sneller kunnen reageren op een mogelijke Russische aanval op de Baltische staten. De Spaanse politie heeft het hoofdkantoor van de Socialistische Arbeiderspartij in Madrid doorzocht. De Guardia Civil onderzoekt mogelijke illegale partijfinanciering. Premier Sanchez en oud-premier Zapatero worden samen met andere partijprominenten genoemd in onderzoeken naar fraude, corruptie en machtsmisbruik. Zo ligt onder andere steun aan luchtvaartmaatschappijen onder vuur. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bos verloren gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. En de Franse televisiezender BFM-TV ligt onder vuur van klimaatsceptici vanwege weerkaarten die te rood zouden zijn. Volgens de critici misbruikt de zender het kleurengebruik om onnodig paniek te zaaien en de huidige hittegolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan deze is. De zender meldt op X dat deze kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Hebben we nog het weer? Zonnig en droog. Er waait een matige noordoostenwind. De middagtemperatuur is zo'n 15 tot 19 graden in het noorden. Elders tussen 20 en 24. In het zuidoosten nog iets warmer.
8: Dit was het nieuws op Radio BNT.
11: Duncan Fresh. Ja, oké, het is weer warm, maar

Thomas, New Religion op Radio BNT. Queen daarvoor en Don't Stop Me Now. Goedemiddag, iets na 12. De lunch is begonnen. Die fijne lunch op die fijne woensdag. Jawel, het is alweer woensdag. Ik ben alweer op de helft van de week. Lekker makkelijk als je die maandag niet meetelt, hè? BNT, Duncan hier met Rolf Sanchez. Zometeen Martin Garrix is onderweg. En eerst Miss Madonna. Celebration op de radio.

trots van Nederland, Martin Garrix, die ook een nieuwe track uit heeft met Ed Sheeran. Hè? Dit was een oudje van hem met Bon. Je hoorde High on Life, Rolf Sanchez daarvoor en Madonna hoorde je ook in Celebration. 27 mei vandaag. Het is vandaag de dag dat Ronald Koeman bekend gaat maken met welke 26 spelers hij naar het komende WK voetbal gaat. Om 3:15 is die persconferentie bij de KNVB in Zeist, waar Koeman zijn keuzes voor het Nederlands elftal ook gaat toelichten. Gaan we vandaag horen onderweg naar dat WK voetbal, onderweg naar de zomer met Wiz DMC en Beast & Honey, Show We Love, zometeen op BNT. And to be with you.

0: De eerste fans hebben zich al gemeld in de Radio BNT WhatsApp voor het rijtje van vier, of die vandaag ook eraan komt. Natuurlijk, zometeen een nieuw rijtje van vier. Vier hits non-stop achter elkaar. Daarin onder andere Pet Shop Boys, Kygo en ook Dido is onderweg. Dat zometeen op BNT. Eerst even kijken naar het weer. Vandaag ook weer zonnig met hooguit enkele wolkenvelden. Het wordt minder warm dan gisteren, maar nog steeds warm hoor. 26 à 27 graden. In de nacht is het helder, kun je je ramen gaan openzetten, want het is 9 à 10 graden vannacht. En morgen overdag wordt het weer zonnig, zomers warm, dan ook zo'n 27 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Bij een ernstig verkeersongeval op de N280 ter hoogte van Kelpen-Oler is vanochtend een man om het leven gekomen. Rond 8:30 raakte een personenauto door nog onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft en botste frontaal op een vrachtwagen. Een achteropkomende bestelbus kon de klap niet meer ontwijken en reed in op de personenauto. De bestuurder hiervan is gewond overgebracht naar het ziekenhuis in Maastricht. De N280 is tussen Kelpen-Oler en Baaksem in beide richtingen afgesloten voor uitgebreid forensisch sporenonderzoek. Huizen van een miljoen euro of meer worden in Brabant steeds normaler. Zo blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Calcasa. Breda is landelijk de op twee na snelste stijger. Daar kwamen er vorig jaar 900 miljoen woningen bij, wat het totaal op 4900 brengt. Eindhoven volgt met een groei van 600 naar een totaal van 3300 luxe huizen. De absolute Brabantse toplocatie is de Baronielaan in Breda, waar maar liefst 190 miljoen woningen staan. Volgens de onderzoekers verschuift de miljoenenwoning hierdoor steeds meer van een exclusief topsegment naar de bredere koopmarkt. En op een bouwplaats aan de Groene Loper in Maastricht zit al dagenlang een meterslange stalen boorbuismuur vast in de grond. Dat schrijft de Limburger vandaag. De machine van aannemer Ballast en Nedam werd gebruikt om een ondergrondse waterkering te bouwen voor een nieuw appartementencomplex, maar liep op 10 meter diepte vermoedelijk vast op een harde mergellaag. Pogingen om de buis met een hijskraan los te trekken zijn mislukt en ook uitgraven zorgt door opkomend grondwater voor problemen. Volgens de aannemer loopt het project geen vertraging op. Morgen wordt er een nieuwe boorinstallatie geplaatst. En tot zover het regionieuws op

is Miley Cyrus en End of the World op BNT. Als laatste in het rijtje van vier, met ook Dido daarin. Kygo, Save My Love en The Pet Shop Boys, It's a Sin kwam voorbij op Radio BNT. Voor de fans, straks weer een nieuw rijtje van vier hier op Radio BNT. De werkdag overleven en lekker doorkomen doe je met de hits en classics. Elke dag hier op BNT te horen via DAB Plus of online. Waar je opstaat met Erik Kreutzer. In de Bazentijd hoor je tussen 10 en 12. Ik ben bij je tot aan 4. En als het 4 uur is, hoor je weer Roze Schepers en de BNT Middagshow. Ja, ik moet echt vechten tegen mijn hooikoorts. Merk je dat? Ik ben zo nasaal als, nou, als Duncan Frush, ja. Goedemiddag, Shakira, zometeen Waka Waka. En eerst, hoor je Prince.

Prince, the most beautiful girl in the world. Wie is dat voor jou? Nou, ik weet het wel. Dan zit ik vanavond gewoon weer mee op de bank, hoor. Met een beetje geluk. Prince hoorde je, the most beautiful girl in the world op Radio BNT. Er gebeurde iets bijzonders op deze dag, maar dan in 1964. Er waren een aantal kinderen op school die werden naar huis gestuurd met een bijzondere reden. Hoe dat zit en met welke muzikant dat te maken had, vertel ik je zo meteen na Shakira.

0: BNT.
1: BNT.
2: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
3: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
10: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
11: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
10: En met extra korting.
11: Zullen we?
10: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Tip om je lunch up te spicen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
0: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: Het Hongaarse parlement heeft gestemd om de terugtrekking uit het internationaal strafhof terug te draaien. Daarmee blijft Hongarije lid van het hof. De eerdere stap werd ingezet onder ex-premier Orbán, maar zijn opvolger Peter Magyar wilde dat besluit terugdraaien. Het ICC heeft onder meer arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen Israëlische functionarissen. De Filipijnen hebben een onafhankelijke waarheidscommissie opgericht om onderzoek te doen naar duizenden doden tijdens de omstreden oorlog tegen drugs van oud-president Rodrigo Duterte. De commissie staat onder leiding van een voormalige rechter van het internationaal strafhof. Duterte wordt in Den Haag vervolgd voor misdaden tegen de menselijkheid. Enkele tientallen militairen van een Duits-Nederlands legerkorps gaan waarschijnlijk naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Dat melden bronnen aan het ANP. Defensie heeft het nieuws nog niet bevestigd. Met een tactisch hoofdkwartier in Estland wil de NAVO sneller kunnen reageren op een mogelijke Russische aanval op de Baltische Staten. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bos verloren gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president Da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. Hebben we nog het weer? Zonnig en droog en waait een matige noordoostenwind. De middagtemperatuur is zo'n 15 tot 19 graden in het noorden, elders tussen 20 en 24. In het zuidoosten nog iets warmer.
15: Dit was het nieuws op Radio BNT.
16: Duncan Fresh.
17: Van school worden gestuurd vanwege je haar. Hoe dat zit, vertel ik je zo meteen uit Jennifer Lopez en David Guetta. Radio BNT, waar muziek je raakt. En eerst Alesha Dick.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.
1: Duncan Fresh.
0: En dan zet ik ze daarvoor. The Boy Does Nothing. Goedemiddag, de lunch van BNT. Boterhammetjes al achter de kiezer? Of moet je nog op weg naar de kantine? Heb je een drukke dag vandaag? Heb je nergens tijd voor? Zet je radio dan een tandje harder? Help ik je lekker de middag door. Duncan hier op BNT. Goedemiddag. Hoe zit dat toch met het verhaal dat je naar huis wordt gestuurd vanwege je haren? Dat is vandaag precies 62 jaar geleden. Het heeft iets te maken met Mick Jagger. Het gaat namelijk om een middelbare school in de Britse Coventry. Daar dachten 11 jongens, weet je wat? Wij zijn fan van Mick Jagger. Dus hebben ze hun haren zo bij de kapper, plaatselijke local kapper. hebben ze hem laten knippen zoals Mick Jagger. Het maffe weetje, de hoofdonderwijzer daar, die stuurde die jongens naar huis omdat hun haar er onverzorgd en te lang uitzag. En ze mochten pas terugkomen als ze hun haren netjes in model lieten knippen. Zoals de hoofdonderwijzer zei, zoals de Beatles. Moet je nagaan hoe de tijden zijn veranderd. Gelukkig mag ik met mijn roze haar tegenwoordig gewoon naar de BNT-studio komen. Radio BNT met zometeen Douwe Bob. Bluff, ga je nog horen, wat zou je doen? En Doobie Brothers zijn hier. Listen to the music.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

wat zou je doen? En ik heb zin in vakantie. Komt niet alleen door de temperatuur buiten, maar ook doordat ik Douwe Bob draaide met een van de liedjes die wordt gebruikt in die vakantieaanbieder reclames. Hè? This World is Our Home Audio op Radio BNT. Nou, mogen niet klagen als je naar buiten kijkt. Het is lekker weer, 27 graden. Geniet daar nog even van. Er zit de airco wat harder als je hem hebt. En anders heb je airco. Dus de ideale dag om vandaag even alle deuren en ramen tegen elkaar open te zetten. En de boel te loeften. Hè? En lekker wat koele lucht het huis in. Kun je vannacht zeker doen, want dan gaat het afkoelen naar 9 graden. Radio BNT, zomerse temperaturen. Dus zomerse muziek op de radio. Jimmy Cliff zometeen, Reggae Night en Magic is hier. Roots.

0: Ik wilde zeggen, dit is misschien wel mijn favoriete zomerse track ooit gemaakt, maar ik hoef daar niet over te twijfelen. Het is gewoon een superleuke zomerse track. Jimmy Cliff, Reggae Night op Radio BNT. Voor de fans, zometeen een nieuw rijtje van 4. Ik hou mijn mond, zometeen hoor je 4 hits non-stop achter elkaar op Radio BNT. Eerst even kijken naar het weer. Zonnige en enkele wolkenvelden zijn wel mogelijk, maar meestal is het gewoon strak blauwe lucht, 26 à 27 graden. Morgen vandaag ook zonnig en op donderdagmiddag ook weer zomers warm, 27 graden maximaal.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Bij een ernstig verkeersongeval op de N280 ter hoogte van Kelpen-Oler is vanochtend een man om het leven gekomen. Rond 8:30 raakte een personenauto door nog onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft en botste frontaal op een vrachtwagen. Een achteropkomende bestelbus kon de klap niet meer ontwijken en reed in op de personenauto. De bestuurder hiervan is gewond overgebracht naar het ziekenhuis in Maastricht. De N280 is tussen Kelpen-Oler en Baaksem in beide richtingen afgesloten voor uitgebreid forensisch sporenonderzoek. Huizen van een miljoen euro of meer worden in Brabant steeds normaler. Zo blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Calcasa. Breda is landelijk de op 2 na snelste stijger. Daar kwamen er vorig jaar 900 miljoen woningen bij, wat het totaal op 4900 brengt. Eindhoven volgt met een groei van 600 naar een totaal van 3300 luxe huizen. De absolute Brabantse toplocatie is de Baronielaan in Breda, waar maar liefst 190 miljoen woningen staan. Volgens de onderzoekers verschuift de miljoenenwoning hierdoor steeds meer van een exclusief topsegment naar de bredere koopmarkt. En op een bouwplaats aan de Groene Loper in Maastricht zit al dagenlang een meterslange stalen boorbuismuur vast in de grond. Dat schrijft de Limburger vandaag. De machine van aannemer Ballast en Nedam werd gebruikt om een ondergrondse waterkering te bouwen voor een nieuw appartementencomplex, maar het liep op 10 meter diepte vermoedelijk vast op een harde mergellaag. Pogingen om de buis met een hijskraan los te trekken zijn mislukt en ook uitgraven zorgt door opkomend grondwater voor problemen. Volgens de aannemer loopt het project geen vertraging op. Morgen wordt er een nieuwe boorinstallatie geplaatst. En tot zover het regionieuws op

Craig David. Als laatste in het rijtje van vier. Non-stop vier hits achter elkaar op Radio BNT. Met erin Tina Turner, Miles Smith hoorde je ook in Stay, Clean Bandit en Craig David. Dus 7 Days op Radio BNT. Opgelet, hè? Want je zou denken met dit weer, we gaan straks lekker barbecuen. Nog een keer. Let wel op, in Limburg en een groot deel van de rest van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. Dat is vandaag te zien op een kaart van de brandweer. Deze ochtend is in 17 van de 25 veiligheidsregio's fase 2 van kracht. En dat is het hoogste niveau. Alleen in noordoosten Nederland, in deel van Zuid-Holland en dus Brabant is het natuurbrandrisico niet verhoogd. In die regio's geldt nog fase 1. Het risico op een natuurbrand is groter als het al langere tijd droog is in de natuur. Bij fase 2 zijn terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten daar extra alert op. En kunnen bepaalde activiteiten in natuurgebieden worden verboden. Kun je dus denken aan barbecuen, maar ook de oefeningen van defensie. Als het gaat om schieten of munitie of iets met vuur, gaat dat dus voorlopig even niet door, omdat de kans op natuurbranden te groot is. Opgelet dus. Ook opgelet zometeen voor een classic uit de 90s. Joan Osborne komt eraan, One of Us en Nothing But Thieves is op de

0: alsof je het nog niet heter kon krijgen? Op deze dag check dan even de videoclip van Carly Rae Jepsen, als je hem ook alweer was vergeten.
1: De vertaalvraag.
0: Voor menig vrouw en menig man, leuk om te zien. Call Me Maybe, Carly Rae Jepsen op de radio. Wacht er even mee met het opzoeken totdat ik de vertaalvraag met je heb besproken. Zoek namelijk titel en artiest bij de track die ik zo meteen na 2 uur ga draaien. Dit is de opgave. Slechte jongen, je zorgt dat ik me zo goed voel. Je bent echt mijn type, je geeft me kriebels in mijn buik. Slechte jongen, je zorgt dat ik me zo goed voel. Enig idee over welke track het gaat? Ik draai me zo meteen naar 2 en het goed raden of een poging wagen mag via radiobnt.nl. Hoor je hem zo meteen naar Eva Max. Dit is Alone, part 2.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.

0: Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
3: Deze week met Lidl Plus 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
4: Lidl Deals. Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. 0,5 kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
8: Dit is niet normaal meer.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: Letland gaat de verdediging tegen drones langs de grens met Rusland en Belarus versterken. Het land wil speciale teams inzetten met zogeheten killer drones om ongewenste drones uit de lucht te halen. Aanleiding zijn meerdere incidenten waarbij drones het NAVO-luchtruim binnenkwamen. Volgens Letland zorgt de oorlog in Oekraïne voor toenemende veiligheidsrisico's in de regio. De rechtbank in Breda heeft 12 jaar cel opgelegd aan de 24-jarige Jordi C. voor een dodelijke schietpartij in een Jumbo-supermarkt in Vlissingen. Daarbij kwam de 44-jarige Thomas van Wanrooy om het leven. De schietpartij volgde op een ruzie tussen twee vrouwen die escaleerde tot geweld in de winkel en uiteindelijk een fatale confrontatie. Het Hongaarse parlement heeft gestemd om de terugtrekking uit het internationaal strafhof terug te draaien. Daarmee blijft Hongarije lid van het hof. De eerdere stap werd ingezet onder ex-premier Orbán, maar zijn opvolger Peter Magyar wilde dat besluit terugdraaien. Het ICC heeft onder meer arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen Israëlische functionarissen. Enkele tientallen militairen van een Duits-Nederlands legerkorps gaan waarschijnlijk naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Dat melden bronnen aan het ANP. Defensie heeft het nieuws nog niet bevestigd. Met een tactisch hoofdkwartier in Estland wil de NAVO sneller kunnen reageren op een mogelijke Russische aanval op de Baltische staten. Hebben we nog het weer? Zonnig en droog en waait een matige noordoostenwind. De middagtemperatuur is zo'n 15 tot 19 graden in het noorden, elders tussen 20 en 24. In het zuidoosten nog iets warmer.
13: Dit was het nieuws op Radio BNT.
10: De vertaalvraag.
14: Daar zaten we in, dit was de opgave. Slechte jongen, je zorgt dat ik me zo goed voel. Je bent echt mijn type, je geeft me kriebels in mijn buik. Slechte jongen, je zorgt dat ik me zo goed voel. Inge, die wist precies over welke plaat dat moest gaan.
10: Duncan Fresh.
14: Slechte jongen, dan kom je uit bij Bad Boy.

De laatste loodjes van je werkdag. We gaan ze graag tegemoet met Radio BNT. Toch? De beste hits en classics hoor je hier met Director Won't Fall, Gloria Estefan daarvoor en Miami Sound Machine en Bad Boy. Onderweg naar het einde van de werkdag met Duncan hier. The Weeknd hoor je zo. Marco Borsato, Je hoeft niet naar huis vannacht. En nu hoor je Nio op BNT.

0: Marco Borsato.
1: En je hoeft niet naar Huis van Nacht op Radio BNT. Daarvoor The Weeknd en ook Nio hoorde je met Closer op Radio BNT. We zijn er elke dag, dag en nacht, 24/7 via DAB Plus of online via radiobnt.nl. Ook gisteren dus op je dinsdag 26 mei, het was nog nooit zo warm, hè. Tropische 32 à 33 graden werd gehaald gisteren. Flinke klap van de molen hadden we. Wat gaan we de rest van de zomer nou eigenlijk brengen? Wat gaat het ons brengen? Nou, zet de barbecue maar vast in de startblokken voor de rest van de zomer. Want de seizoensmodellen van Weer Online zijn eruit. We stevenen af op een warme, zonnige en behoorlijk droge zomer ook. De komende maanden verlopen in grote lijnen zo. Juni en juli worden heet en droog. Dat de grond na de lente nu al zo droog is, warmt de lucht supersnel op. De kans op extreme hittegolven en tropische dagen is in de vroege zomer dus direct heel groot. En dan valt er veel minder regen dan normaal, dus de natuur krijgt het zwaar. Als we dan kijken naar augustus, brengt dat wel buien. In augustus kruipt de hoeveelheid regen weer richting normaal. Maar denk niet aan verregende vakantie. Het gaat dan vooral om korte, felle zomerse plensbuien. En tussen die buien door blijft het vaak hartstikke warm terrasweer. Kortom, het blijft de beloofde 23e warme zomer van deze eeuw te worden. Dus dat zwembadje in de tuin, daar kun je wel aan gaan denken. BNT, zometeen om een beetje af te koelen. Ice House, Crazy komt eraan naar Where Have You Been?

Fan van het origineel, van de versie van Atomic Kitten. The Tide is High als laatste in het rijtje van vier. Met de Bounce daarvoor, Magnetic, Roxette hoorde je. En Elton John met Britney Spears en Hold Me Closer op Radio BNT. Als je om kraanwater vraagt, span je dan een rechtszaak aan als dat niet gratis is? Een vrouw in Italië heeft dat wel gedaan. Hoe dat is afgelopen vertel ik je zo meteen. Na Tupac, California Love met Dr. Dre. En Alex Warren is op Radio BNT nu te horen met zijn Before You Leave Me. Darling.

0: Tupac, Dr. Dre en California Love. Op Radio BNT. Ik zal het met je hebben over een vrouw die een rechtszaak heeft aangespannen in Italië. Let op, deze vrouw heeft in 2019 de Italiaanse Dolomite bezocht. Dacht niet geks te vragen, een glas kraanwater in een 5-sterrenhotel waar ze verbleef. Dat liep uit op een zaak tot aan het hoogste rechtscollege van Italië. Elke avond kreeg de vrouw standaard een fles mineraalwater van een kleine liter op tafel. Met een prijs van 7 euro. En die vrouw vroeg meerdere keren om kraanwater. Bood zelfs aan daarvoor te betalen, schrijft de Italiaanse krant. Maar het hotel hield voet bij stuk en weigerde haar dit te geven. En nu heeft ze dus een rechtszaak aangespannen omdat ze vindt dat drinkwater een universeel mensenrecht is. Het is een basisbehoefte, zegt ze. Zij eist een schadevergoeding voor het water van 2700 euro. Het is nu tot het Hof van Cassatie gekomen en die heeft er nu definitief een streep doorheen gezet. Er is in Italië simpelweg geen wet die hotels of restaurants verplicht om kraanwater te serveren.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Nou ja, wij zoeken wat vergoeding zo meteen in de Takeover, niet in kraanwater. Wat wil je horen en wat kan ik zo meteen voor je draaien op Radio BNT? Je mag het doorgeven via de site radiobnt.nl. Het is echt heel makkelijk, daar klik je op stuur een appje en dan laat je me weten wat je zo meteen graag zou willen horen in de Takeover. Rond 10 over.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus... AH Romaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. AH Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. En alle Nivea, 1% gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Renault.
4: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon... maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Odido. Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauze. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
13: Ah, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Kom die goede haardag maar halen bij.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Radio BNT.
15: Dit is de nieuwsupdate.
16: 5 van de 7 dorpsbewoners die een week vastzaten in een overstroomde grot in Laos... zijn levend gevonden, melden reddingswerkers. 2 anderen worden nog gezocht. Gespecialiseerde duikers gingen maandag op zoek... en vonden de mensen in een ondergrondse grot. De reddingsoperatie gaat door onder zware omstandigheden. De Gezondheidsraad adviseert om het vaccin tegen meningokokken B... voorlopig niet op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de Raad is het aantal besmettingen relatief laag... en wegen de voordelen van vaccinatie niet op tegen mogelijke bijwerkingen... zoals koorts bij jonge kinderen. In 2024 werden in Nederland 121 gevallen van de bacterie geregistreerd. Letland gaat de verdediging tegen drones... langs de grens met Rusland en Belarus versterken. Het land wil speciale teams inzetten met zogeheten killer drones... om ongewenste drones uit de lucht te halen. Aanleiding zijn meerdere incidenten waarbij drones het NAVO-luchtruim binnenkwamen. Volgens Letland zorgt de oorlog in Oekraïne voor toenemende veiligheidsrisico's in de regio. Het Hongaarse parlement heeft gestemd om de terugtrekking uit het internationaal strafhof terug te draaien. Daarmee blijft Hongarije lid van het hof. De eerdere stap werd ingezet onder ex-premier Orbán, maar zijn opvolger Peter Magyar wilde dat besluit terugdraaien. Het ICC heeft onder meer arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen Israëlische functionarissen. Hebben we nog het weer? Zonnig en droog, er waait een matige noordoostenwind. De middagtemperatuur is zo'n 15 tot 19 graden in het noorden, elders tussen 20 en 24. In het zuidoosten nog iets warmer.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
17: Goed nieuws, zometeen ben jij de DJ van BNT. Wat zou je willen horen? Jij bepaalt het zometeen in de takeover na Another.
18: Radio BNT, waar muziek je
17: en hier is Nena met Kim Wilde.

0: blijft dit leuk vinden dat dit gewoon uit Nederland komt en de zomerhit van komend jaar gaat worden.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Het is geen voorspelling, dat is gewoon een feit. Another met 54 Ultra en Talk to You op Radio BNT. Het is 3:10. We gaan eraan beginnen. Een nieuwe ronde Takeover op de radio. Waar heb je zin in en wat kan ik voor je opzetten op Radio BNT? Jij hebt het voor het zeggen als je het me doorgeeft via radiobnt.nl. Kwam al een bericht binnen voor Claude. La Pression ga ik zo meteen draaien. En Ruben uit Valkenswaard zegt verstand op nul en gaan met de rustige track van de Commodores. Easy.

Ik vind het zo leuk als de takeover op de radio is, want dan komt de smaak van jou als luisteraar naar boven en dan komen toch pareltjes ook naar boven. Zomerse pareltjes die ik was vergeten. Bob Marley en Funkstar Deluxe Sun is Shining. Draaide ik voor Gijs, want die vroeg hem aan via radiobnt.nl. La Pression van Claude daarvoor en Easy van de Commodores werd aangevraagd door Ruben. Ik kan nog een berichtje liggen van gisteren. Goedemiddag Duncan, ik heb nog wel een 90s nummer. Bobby Brown, Two Can Play That Game. Groetjes van Danny uit Zoetermeer. Nou Danny,

Stuur jouw verzoek nu in via de Radio BNT WhatsApp. 043-200-3123. En hoor het nu tijdens de Radio BNT Takeover.

Elke dag rond 10 over 3 hoor je 20 minuten lang de takeover. Jij bent de DJ van Radio BNT. Vraagt aan wat je graag zou willen horen. Tess, voor de meiden van administratie in Boxmeer, vroeg ze Lost Frequencies en Tom Odell en Black Friday. En daarvoor was het voor Danny uit Zoetermeer, Bobby Brown en Two Can Play That Game. Nog eentje te gaan in de takeover van vandaag. Lars uit Brunsum vraagt deze aan van Billy Ocean. She's

0: me wel af hoe je een beetje hebt gedanst, Lars. Op Caribbean Queen, Billy Ocean, het was de openingsdans precies 15 jaar geleden toen hij trouwde. Hij vraagt hem dan ook aan vandaag, Lars uit Brunsum. Caribbean Queen, Billy Ocean op Radio BNT. Morgen rond 10:30 weer een nieuwe ronde takeover, want die van vandaag zit erop. Als troost zometeen wel een nieuw rijtje van 4 hits non-stop achter elkaar naar het regio nieuws en even gekeken te hebben naar het weer. Lekker hè, zonnig. Hooguit wat wolkenvelden te zien, 26 à 27 graden. Morgen dezelfde temperatuur en ook weer zomers warm en dus zon op je donderdagmiddag. En vannacht even de ramen openzetten, dan gaat het lekker afkoelen. 9 à 10 graden is het vannacht.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Bij een ernstig verkeersongeval op de N280 ter hoogte van Kelpen-Oler is vanochtend een man om het leven gekomen. Rond 8:30 raakte een personenauto door nog onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft en botste frontaal op een vrachtwagen. Een achteropkomende bestelbus kon de klap niet meer ontwijken en reed in op de personenauto. De bestuurder hiervan is gewond overgebracht naar het ziekenhuis in Maastricht. De N280 is tussen Kelpen-Oler en Baaksem in beide richtingen afgesloten voor uitgebreid forensisch sporenonderzoek. Huizen van een miljoen euro of meer worden in Brabant steeds normaler. Zo blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Calcasa. Breda is landelijk de op twee na snelste stijger. Daar kwamen er vorig jaar 900 miljoenen woningen bij, wat het totaal op 4900 brengt. Eindhoven volgt met een groei van 600 naar een totaal van 3300 luxe huizen. De absolute Brabantse toplocatie is de Baronielaan in Breda, waar maar liefst 190 miljoen woningen staan. Volgens de onderzoekers verschuift de miljoenen woning hierdoor steeds meer van een exclusief topsegment naar de bredere koopmarkt. En op een bouwplaats aan de Groene Loper in Maastricht zit al dagenlang een meterslange stalen boorbuismuur vast in de grond. Dat schrijft de Limburger vandaag. De machine van de aannemer Ballast en Nedam werd gebruikt om een ondergrondse waterkering te bouwen voor een nieuw appartementencomplex, maar liep op 10 meter diepte vermoedelijk vast op een harde mergellaag. Pogingen om de buis met een hijskraan los te trekken zijn mislukt en ook uitgraven zorgt door opkomend grondwater voor problemen. Volgens de aannemer loopt het project geen vertraging op. Morgen wordt er een nieuwe boorinstallatie geplaatst.

Oh, 1001 zomernachten wil ik beleven met Radio BNT. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, als laatste in het rijtje van vier, met ook Madonna, Coldplay en Natasha Bedingfield met These Words hoor je. Richting een nieuw Spanjaardschat orkestfestival, oftewel het zomercarnaval in Breda. Het gaat vanavond weer beginnen. Het duurt dan 5 dagen lang. Verder in Eindhoven kun je richting het Bridge Guitar Festival. Aan de John F. Kennedy Laan zit je schrap, want het staat helemaal in teken van ronkende gitaren. En je kunt ook lekker verkoelen in het theater vanavond in Venray te zien in de Schouwburg. Pieter Derks met zijn vlijmscherpe show. Dat allemaal te doen, meer nieuws uit de regio en de agenda van wat er allemaal gaat gebeuren hoor je natuurlijk op Radio BNT. Wij zijn hier voor Limburg en Brabant. En voor Daddy Swims, dit is Guilty.

Mag dat nog? Of is het vetshamen? Om te zeggen Heavy D. Nou, hij noemt zichzelf zo, hè, met zijn boys. Now That We Found Love uit de 90s op Radio BNT. Teddy Swims daarvoor en Guilty richting zometeen. De weg naar huis die wordt ingezet. De middagshow met Rosé hoor je zometeen na vieren.

0: Radio BNT.
1: BNT. Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.

0: ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
4: Dit is niet normaal meer.
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
7: Allianz Direct. 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
9: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
10: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
11: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
12: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: Een Nederlandse mijnenjager vertrekt eind deze week naar de Middellandse Zee voor een NAVO-inzet, zodat het schip later eventueel ingezet kan worden bij de Straat van Hormuz. Ook worden voorbereidingen getroffen om een team voor mijnenbestrijding en explosieve opruiming naar de Persische Golf te sturen. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de NOS geen kosten rekent aan horecaondernemers en organisatoren voor het vertonen van WK-wedstrijden van het Nederlands elftal. Volgens Kamerleden moet het gratis zijn voor evenementen tot 5000 bezoekers, omdat de NOS publiek geld ontvangt. Het kabinet wordt gevraagd de omroep daarop aan te spreken. 5 van de 7 dorpsbewoners die een week vastzaten in een overstroomde grot in Laos zijn levend gevonden, melden reddingswerkers. 2 anderen worden nog gezocht. Gespecialiseerde duikers gingen maandag op zoek en vonden de mensen in een ondergrondse grot. De reddingsoperatie gaat door onder zware omstandigheden. Letland gaat de verdediging tegen drones langs de grens met Rusland en Belarus versterken. Het land wil speciale teams inzetten met zogeheten killer drones om ongewenste drones uit de lucht te halen. Aanleiding zijn meerdere incidenten waarbij drones het NAVO-luchtruim binnenkwamen. Volgens Letland zorgt de oorlog in Oekraïne voor toenemende veiligheidsrisico's in de regio. Hebben we nog het weer? Zonnig en droog. Er waait een matige noordoostenwind. De middagtemperatuur is zo'n 15 tot 19 graden in het noorden. Elders tussen 20 en 24. In het zuidoosten nog iets warmer.
12: Dit was het nieuws op Radio BNT.
15: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land is de avondspits op gang gekomen. De meeste files zijn op dit moment nog dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom voor Numansdorp 3 kilometer met een kwartier extra reistijd. A50 Eindhoven-Arnhem voor knooppunt Bankhoef 10 kilometer met ook 10 minuten vertraging. En tenslotte gebeurde er een ongeluk op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Dat gebeurde bij afrit Dussen. De weg is wel weer vrij, maar de vertraging nog, zoals gezegd, 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Roger Schepers.

0: The Look of Love van 1982. Vrienden, vriendinnen van de radio, hartelijk goedemiddag. 9 over 4, 27 mei 2026. Welkom bij de middagshow op Radio BNT. In heel Limburg en Brabant via DAB+, wereldwijd via radiobnt.nl. En we zijn op zoek naar een maximaal genieten. Lekker lang luisteren plaat, wat wil je horen? Laat je inspireren via radiobnt.nl/maximaal genieten. Dat is een playlist op Spotify met heel veel lange liedjes daarin. En misschien kan je dat inspireren om een leuke maximaal genieten, lekker lang luisteren aan te vragen voor zo dadelijk. Kom maar door via radiobnt.nl. En vandaag was het dan zover. De allerlaatste dag van de eindexamens. HAVO en MAVO, of ik moet zeggen MAVO-HAVO. En onder andere Russisch, Turks, Arabisch en Spaans waren de vakken die vandaag vielen. En nu is iedereen, als het goed is, er helemaal klaar mee. En komt de einduitslag op 11 juni aanstaande. Dus dat wordt nog even peentjes weten de komende paar weken. Misschien ben je net met de hakken over de sloot over. En dacht je al van, ik weet het niet zo zeker. En van de andere kant zou je natuurlijk ook kunnen zeggen, als je er heel goed voor staat, nou, ik heb het wel in de pocket, komt helemaal goed. Het wordt in ieder geval spannend 11 juni, want dan worden de uitslagen van de eindexamens bekend. En dankjewel voor het. En zeker nu de laatste dagen de temperaturen wat hoger zijn geworden. Het is een beetje een soortement van tussendagje vandaag. Max 26 graden in het zuiden van het land. Morgen komen er weer een paar graden bij. Wat meer zon en de bewolking gaat wat meer naar de achtergrond. Er kan hier en daar, zeiden de meteorologen gisteren, een spatje regen vallen. Je hebt ook de meerdaagse voorspelling, nou ja, de meer maandelijkse voorspelling zojuist bij Duncan gehoord. Daar is nieuws bekend geworden over wat het weer in de zomer gaat doen. En het wordt een lange, warme, droge zomer. Dat is waar we ons een klein beetje op moeten instellen. Nou ja, als we dat weten, dan is het helemaal prima, toch? Midden in de week, vrienden, onderweg naar een weekend. We zitten wel alweer aan de betere kant van de week. Dat dan weer wel.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: And Bruno Mars.

just might. Appen naar Radio BNT. Zeker wel, voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043 200 3123.

Groovyative, This Ain't Love van Spiller was het. Muziek van 26 jaar geleden. Wat gaat de tijd snel, hè? Ja, dat hou je allemaal niet voor mogelijk. Lekker liedje is dat. En dat is de stem van Sophie Ellis Baxter. Diezelfde mevrouw die Murder on the Dance Floor zingt. Die heeft ook dit liedje ingezongen. I Just Might, Bruno Mars, draaiden we daarvoor. Ja, en ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Die man heeft zo'n fantastisch album afgeleverd. Begin juli staat hij voor volgens mij 4 concerten in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En als je daar nog tickets voor wil hebben, dan wordt het denk ik heel lastig. Want dat was binnen... Nou ja, een paar uur uitverkocht. Bruno Mars, ja, het is de nieuwe Michael Jackson, wordt hij wel genoemd. Dus een bad guy, maar een goede stem. En kan ook veel, net als dat Robbie Williams toen hij solo ging, ook zoveelzijdig was. Zo is Bruno dat ook. Als je dat laatste album hoort, daar staat funk op. Daar staat, daar staan ballads op. Daar staan ook liedjes op om lekker 's avonds bij een haardvuur te zitten. Dat zou eventueel ook kunnen, maar voorlopig is het album in ieder geval zomers getint. Dat dan weer wel. Hey, het is woensdag en dat betekent dat de Piet langs is geweest. Piet Zagemans heeft de week in tweeën gezaagd. En er komen nog 2,5 dag aan en dan is het alweer weekend. Ja, het is een kort weekje. Het zijn hele gekke dagen. Dan heb je in één keer donderdag vrij, dan heb je toch een maandag vrij. En als je dan een radioprogramma maakt, dan moet je toch als het programma begint even kijken wat van dag is het eigenlijk vandaag. Nou, het is voorlopig woensdag. Daar laten we het daar in ieder geval eventjes bij houden. Komen ook leuke zomerse aanvragen binnen. Ja, dat snap ik. Dat hebben we gisteren ook gedaan. Een beetje die summer vibes laten aanvragen. Nou, ik heb er dadelijk een paar voor je klaarstaan achter elkaar. Nog voor 4:30. Dus dat is sneller dan je denkt, zeg maar. Hè. Als je nog iets kwijt wil, aan wil vragen, kan dat natuurlijk via @radio BNT, Facebook, Instagram. Je kunt ons waar dan ook ter wereld gewoon beluisteren, maar ook bereiken. Dus doe lekker je ding. Heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radio.bnt.nl. Met A-Lock, The Chainsmokers en May Stevens. Dit is Jungle.

via radio.bnt.nl, Facebook en Instagram komen de leuke zomerse verzoekjes binnen. Dat zei ik zojuist al. Ilja vraagt er eentje aan. Hij wil Demi Lovato en Louis Fonsi horen. Hoor je zo dadelijk naar deze van Michelle. Sun Club, Fiesta de las Tomboleros.

0: La culpa. Ja, dat was inderdaad helemaal. Louis Fonsi en Demi Lovato, Chame la culpa. En dat was natuurlijk even een zomerrit van een aantal jaar geleden aangevraagd. Net als Fiesta de las Tombolileros. Ik vind het toch leuk om het uit te spreken. De Sun Club, daarvoor de jaren 90. Even de rekening van Robin Albers gespekt. Want dat hoort er ook bij dan, hè. Eens even kijken, ik kreeg een eentje van Jeroen. En die vroeg hem een leuke maximaal genieten, lekker lang luisteren. En dat is wel mooi. Hij zegt rock meets pop, schrijft hij erbij. Ja goed, hij staat voor je klaar, Jeroen. Hij komt er zo dadelijk aan binnen een paar minuten. Eerst gaan we eventjes kijken naar iets heel anders. Namelijk het weerbericht. 26 graden vandaag. Een klein beetje koeler dan gisteren, toen was het 33. En ja, een beetje zo'n tussendagje, ook een beetje frisser. Lekker met je wind, heerlijk, houden we van. Temperaturen blijven lekker vanavond, terwijl ze naar 8 à 10 graden dalen in de nacht. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Minder bewolking, nog iets wat meer zon en een paar graden warmer. Het zal 7 à 28 graden gaan worden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Bij een ernstig verkeersongeval op de N280 ter hoogte van Kelpen-Oler is vanochtend een man om het leven gekomen. Rond 8:30 raakte een personenauto door nog onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft en botste frontaal op een vrachtwagen. Een achteropkomende bestelbus kon de klap niet meer ontwijken en reed in op de personenauto. De bestuurder hiervan is gewond overgebracht naar het ziekenhuis in Maastricht. De N280 is tussen Kelpen-Oler en Baaksem in beide richtingen afgesloten voor uitgebreid forensisch sporenonderzoek. Huizen van een miljoen euro of meer worden in Brabant steeds normaler. Zo blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Calcasa. Breda is landelijk de op twee na snelste stijger. Daar kwamen er vorig jaar 900 miljoen woningen bij, wat het totaal op 4900 brengt. Eindhoven volgt met een groei van 600 naar een totaal van 3300 luxe huizen. De absolute Brabantse toplocatie is de Baronielaan in Breda, waar maar liefst 190 miljoen woningen staan. Volgens de onderzoekers verschuift de miljoenen woning hierdoor steeds meer van een exclusief topsegment naar de bredere koopmarkt. En op een bouwplaats aan de Groene Loper in Maastricht zit al dagenlang een meterslange stalen boorbuismuur vast in de grond. Dat schrijft de Limburger vandaag. De machine van de aannemer Ballast en Nedam werd gebruikt om een ondergrondse waterkering te bouwen voor een nieuw appartementencomplex, maar liep op 10 meter diepte vermoedelijk vast op een harde mergellaag. Pogingen om de buis met een hijskraan los te trekken zijn mislukt en ook uitgraven zorgt door opkomend grondwater voor problemen. Volgens de aannemer loopt het project geen vertraging op. Morgen wordt er een nieuwe boorinstallatie geplaatst. En tot zover het regio nieuws op Radio BNT.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land is de avondspits op gang gekomen. De meeste files zijn op dit moment nog dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom voor Numansdorp 3 kilometer met een kwartier extra reistijd. A50 Eindhoven-Arnhem voor knooppunt Bankhoef 10 kilometer met ook 10 minuten vertraging. En tenslotte gebeurde er een ongeluk op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Dat gebeurde bij afrit Dussen. De weg is wel weer vrij, maar de vertraging nog, zoals gezegd, 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio BNP, waar muziek je raakt. Roger Schepers. Radio BNP. Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Queen en George Michael, Somebody to Love.

en George Michael op Radio BNT. Lekker live. Het stond allemaal op de 5 Live EP die uitkwam in 1993. En dat was naar aanleiding van het tribute concert van Freddie Mercury die het jaar daarvoor overleed. En George Michael heeft daar volgens mij ook zijn laatste partner leren kennen, als ik me niet vergis. Hij is natuurlijk uiteindelijk ontdekt via Outside. Daar heeft hij, dat heeft hij geschreven over zijn coming out. Maar hij was al helemaal verliefd op...

0: maximaal genieten. Klik daar maar even op door. Dan vind je een aantal lekkere lange liedjes. Er zijn weer een aantal liedjes bijgekomen. De lijst is redelijk aangevuld, dus ze ziet er echt weer aardig uit. Als je een leuk idee hebt voor morgen, laat maar horen. Kom maar door via radiobnt.nl of via Facebook of Instagram. Je kunt ons op welke manier dan ook gewoon horen en bereiken, dames en heren. We gaan het meemaken tussen nu en 6 uur. Guus Meeuwis, die in het Duits zingt. Ah, hoe gaat dat klinken? Je hoort het als je blijft luisteren hier.
1: Roger Schepers

That's the way, I like it. Dus allemaal eigenlijk een beetje één pot nat. Allemaal hetzelfde geproduceerd. Je zou er één lange remix van kunnen maken. Maar het zijn wel allemaal stuk voor stuk lekkere liedjes. En als je een feestje hebt of zo, al zet je de barbecue aan, dan doet het altijd goed. Zo simpel is het ook. Binnen dus 13 minuten voor 5 Radio BNT. Vandaag over een week vindt de première in de Geuzelt in Maastricht plaats van de Bokkenrijders. Met daar onder andere Bart Storke, die achter de bar staat. Buddy Vedder, Suzanne Zegers doet daar aan mee. En Xavier Hermans van Toneelgroep Maastricht. Hij is de regisseur weer van het geheel. Zoals hij ook de regisseur is van de hoogmis op Pinkpop over een paar weken. Dat vindt plaats uit mijn hoofd op zondag 21 juni aanstaande van 14:50 tot 14:50. Gaat dat allemaal gebeuren op de North Stage. Met daar dan weer Jeroen van Koningsbrugge, die als pastoor Adriaans de Boel gaat leiden. Live optredens kun je daar meemaken van Lex Uiting, Frans Pollux, Beppie Kraft, Shontana, Blackbird, Trekzak. Dus het idee van Bart Storke en Tren van Enkevoort, dat zijn Trekzak. En samen met Pinkpop-directeur Tirsa Kreuze is dat idee geopperd. En de hoogmis is een feit over 3 weken.

Nelly Furtado en Forza. En dat heeft dan weer te maken met het EK voetbal 2004. We zijn een aantal jaren verder en er staat een WK voor de deur. Vanmiddag maakt Ronald Koeman, de bondscoach van het Nederlands elftal, de selectie bekend. Wie gaat er mee naar Amerika en gaat tijdens het WK voetballen voor Nederland? Nou goed, de selectie heeft hij bekendgemaakt. Dus ja, zijn we er tevreden over? Schiet er maar op. Laat maar weten. Het WK voetbal start op 11 juni aanstaande. Nederland speelt de eerste wedstrijd zondagavond 14 juni om 10 uur tegen Japan. Ja, het vindt in Amerika plaats. Dus het zijn een beetje rare tijden. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Maar dat heeft natuurlijk met het tijdsverschil te maken. Ook nog gaat het met The Power of Love. Huey Lewis in the News uit de jaren 80. Vriend, dit is 6 voor 5 Radio BNT. De Mens Fijne Radio Feuilleton bestaat uit 2 episoden. Deel 2 hoor je straks na 5 uur. Ik laat je even alleen met een goede morgen van Sam Jeugd.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
3: vakantie!
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
5: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van Termen 1 plus 1 gratis.
6: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
8: Dat is nog eens voordeel.
7: Ja, dus... Aldi.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
8: Lekker zoet.
11: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
1: Dan gaan we vieren.
11: Aldi.
1: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: De Wereldgezondheidsorganisatie roept op tot een staakt het vuur in Oost-Congo om de snel oplopende ebola-uitbraak onder controle te krijgen. Volgens de WHO bemoeilijken geweld en onveiligheid de hulpverlening. Er zijn inmiddels honderden vermoedelijke besmettingen en meer dan 200 doden gemeld. De uitbraak heeft zich ook verspreid naar buurland Oeganda. Een meerderheid van de grotere organisaties in de geestelijke gezondheidszorg voldoet niet aan de wettelijke eisen voor informatiebeveiliging. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Van de 87 onderzochte organisaties voldeden er maar 6 volledig aan de norm. De inspectie wil dat instellingen dit jaar nog verbeteringen doorvoeren en zich onafhankelijk laten controleren. Een Nederlandse mijnenjager vertrekt eind deze week naar de Middellandse Zee voor een NAVO-inzet, zodat het schip later eventueel ingezet kan worden bij de Straat van Hormuz. Ook worden voorbereidingen getroffen om een team voor mijnenbestrijding en explosieve opruiming naar de Persische Golf te sturen. 5 van de 7 dorpsbewoners die een week vastzaten in een overstroomde grot in Laos zijn levend gevonden, melden reddingswerkers. 2 anderen worden nog gezocht. Gespecialiseerde duikers gingen maandag op zoek en vonden de mensen in een ondergrondse grot. De reddingsoperatie gaat door onder zware omstandigheden. Het weer dan, het blijft droog en de wind neemt wat af. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Op veel andere plaatsen is het 9 tot 13 graden. Morgen veel zon en warm met een temperatuur tussen 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden.
2: Dit was het nieuws op Radio BNT.
14: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt druk met 170 kilometer file in totaal alleen al in het zuiden van het land. De meeste oponthoud zien we op de A2 om te beginnen. Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel zo'n 13 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een half uur vertraging. Er gebeurde een ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda. Ter hoogte van knooppunt Klaverpolder. De weg is inmiddels wel weer vrij gelukkig. Vertraging nog wel een klein kwartier. En tenslotte de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oost en knooppunt Bankhoef. 10 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Roger Schepers.

0: die brengt dit soort gave liedjes uit. Dat blijkt wel weer. Hij deed dat ook. Hij zat vroeger in NSYNC. 6 over 5. Like I Love You, Justin Timberlake. Opende deel 2 van de middagshow voor vandaag. Goedemiddag. Het is 27 mei 2026. Het is woensdag. Radio BNT via Limburg en Brabant. In heel Limburg en Brabant trouwens. Via DHB+. En wereldwijd via radiobnt.nl. Deel 2 van de middagshow. Het is episode nummer 2. Waarin we uiteraard gewoon weer alles opengooien. Want we vragen je gewoon. Wat wil je horen? Heb je leuke ideeën? Summer vibes? Iets wat je kwijt wil? Kan. Via het Radio BNT, via Facebook, via Instagram. Mag het allemaal tot ons komen hoor, geen enkel probleem. We hebben dan straks even over de podcast, de podgast. Het is 27 mei. Vandaag over een week, ik zei het in het vorige uur al. Dan is er de première van de Bokkenrijders in de Geuzelt in Maastricht. Het is een vaste locatie waar het gaat plaatsvinden. Dus MVV gaat stoppen met voetbal. Nou nee, dat wordt allemaal in goede banen geleid hoor. Maar volgende week woensdag is de première daarvan. Dus dan weet je in ieder geval dat dat eraan komt. Nou, er zijn toch veel van die mooie dingen. Het geluk van Limburg is een hit. Zondag in het zuiden. Dagboek van een herdershond. Nou goed, noem ze allemaal maar op. Hè. Het is deel 2, zei ik al. En misschien zit je thuis al lekker achter een koel biertje. Of een spaatje rood. Of een colaatje. En heb je de barbecue aangestoken. Denk je bij jezelf, ja, het is 26 graden. Schiet mij maar lek. Waarom niet? Ja, dat kan ook. Alleen daalt de temperatuur vanavond wel snel. Dan gaat je op 8 tot 10 vannacht. En morgen wordt het een paar graden warmer dan vandaag. Minder bewolking, meer zon. 28 graden. Dus op zich is dat helemaal lekker, toch? Dat is toch heerlijk. Dat is toch lekker. Ja, en als jij de radio net aan hebt gezet, dan heet ik je van harte welkom. Ik vraag mij af, mot dat nou? Ja, tuurlijk mot dat nou. Het beste recept is gewoon 24/7 radio luisteren.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Robert van Hemert. En Donnie.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043.

Volgens mij gaat het eigenlijk wel heel erg goed weer met hem. Hij leidt aan Gilles de La Tourette, deze Louis Capaldi. En hij heeft dat een keer meegemaakt op het podium. Stond hij op te treden. Volgens mij was dat op Down the Rabbit Hole. En ja, hij stond daar gewoon lekker zijn show te doen. En ineens hij voelde dat het niet goed ging. En dan heb je toch een enorme schare fans waar je gewoon blind op kunt bouwen. Want hij kon niet meer. Hij was ook zijn tekst kwijt. Ja, het ging gewoon niet meer. En het publiek maakte gewoon bijna zijn hele set af. Zong alles gewoon keihard, zo hard, dat het niet eens waar maakte of hij wel of niet zong. Ja, dat is fantastisch. Toen is hij de hele tijd uit geweest, maar volgens mij is hij weer op een treden. Louis Capaldi, Forget Me op Radio BNT. Ook nog hoorde je Joepie de Boepie 40 en Sing Her Own Song uit 1986. En ik had het dan straks met je over Casey in the Sunshine Band. UB40 heeft eigenlijk wel hetzelfde. Het is natuurlijk het reggae-genre, maar alle liedjes die lijken wel op elkaar eigenlijk. Kun je ook één lange mix van maken. Dat geldt ook voor Modern Talking trouwens. You're my heart, you're my soul, you can win if you want. Geronimo's Cadillac, Brother Louie. Nou, noem ze allemaal maar op. Dat is eigenlijk één beat. Geweldig dat dat gewoon één versie kan zijn. Ik vind het wel leuk, ja. Het is woensdagmiddag, vrienden, midden in de week. De middagshow op Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DHB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. En er komen leuke verzoekjes binnen via Instagram, via Facebook en via @radiobnt. En kom maar door, als je een leuk idee hebt voor een plaat die je graag zou willen horen, dan ga ik hem voor je draaien. Het mag een summer vibe zijn, want het is 26 graden, dus geen enkel probleem. En eens was daar die student in 1995, die samen met Vagant een nummer 1 hit de hitparades inslingerde. Schönen guten Tag, liebe Zuhörer. Hier ist der Guss.

Liebe Freunde, der Rundfunk BNT, hier auf dem Rundfunk hören Sie der Gus Mewus und so eine Nacht, die man so bloß im Kino sieht. Geweldig is dit, zo aan de nacht, ja. Kwam uit in de jaren 90. Dit heeft dat eigenlijk volgens mij een schrap ingezongen. Ik weet niet of het in Duitsland ook nog iets gedaan heeft, maar ik vond het wel stoer dat hij hem gewoon heeft willen vertalen in het Duits, deze. Ja, en wat is het een dikke vette hit geweest. Guus en Van Gant, zo... Het is een nacht, ja, dat wou ik zeggen. Levensecht staat er tussen haakjes achter. Ja, Liebensecht, oder? Rundfunk BND met die Mittagsshow. En Backman Turner Overdrive.

0: Je hoorde net al Robert van Hemert samen met Donnie Plopper de Plop. Daar gaat mijn champagne dop. Ja, en dat geldt eigenlijk hier voor dit liedje hetzelfde. Davina Michelle, Stil Champagne op Radio BNT. En een dikke vette hit wederom. Maar ja, eigenlijk heet ze Michelle Davina, wist je dat trouwens? En ze werd natuurlijk bekend via het covertjes van Pink maken. En dat heeft ze op YouTube allemaal gezet. En toen deed ze mee aan Beste Zangers. En toen werd er ineens een liedje gecoverd van Glenn Faria. Duurt te lang en dat werd haar dikke vette nummer 1 hit. En die kwam via Beste Zangers eigenlijk tot ons. En dat werd een dikke vette hit. Jos stuurt een berichtje naar radiobnt.nl. Die wilde een vergeeties horen. Dat doen we zo even, Jos. 1 minuut over 6:30. We kijken eerst eventjes heel voorzichtig naar het weer. Vrienden, het is lekker weer. Gaatje of 26. Langzamerhand gaat de temperatuur naar beneden. Vannacht tussen de 8 en 10 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Bewolking die er vandaag al een beetje was, is morgen weg. Extra veel en meer zon dan vandaag. En max 28 graden. Dus daar kun je je op gaan instellen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Bij een ernstig verkeersongeval op de N280 ter hoogte van Kelpen-Oler is vanochtend een man om het leven gekomen. Rond 8:30 raakte een personenauto door nog onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft en botste frontaal op een vrachtwagen. Een achteropkomende bestelbus kon de klap niet meer ontwijken en reed in op de personenauto. De bestuurder hiervan is gewond overgebracht naar het ziekenhuis in Maastricht. De N280 is tussen Kelpen-Oler en Baaksem in beide richtingen afgesloten voor uitgebreid forensisch sporenonderzoek. Huizen van een miljoen euro of meer worden in Brabant steeds normaler. Zo blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Calcasa. Breda is landelijk de op 2 na snelste stijger. Daar kwamen er vorig jaar 900 miljoen woningen bij, wat het totaal op 4900 brengt. Eindhoven volgt met een groei van 600 naar een totaal van 3300 luxe huizen. De absolute Brabantse toplocatie is de Baronielaan in Breda, waar maar liefst 190 miljoen woningen staan. Volgens de onderzoekers verschuift de miljoenen woning hierdoor steeds meer van een exclusief topsegment naar de bredere koopmarkt. En op een bouwplaats aan de Groene Loper in Maastricht zit al dagenlang een meterslange stalen boorbuismuur vast in de grond. Dat schrijft de Limburger vandaag. De machine van aannemer Ballast en Nedam werd gebruikt om een ondergrondse waterkering te bouwen voor een nieuw appartementencomplex, maar liep op 10 meter diepte vermoedelijk vast op een harde mergellaag. Pogingen om de buis met een hijskraan los te trekken zijn mislukt en ook uitgraven zorgt door opkomend grondwater voor problemen. Volgens de aannemer loopt het project geen vertraging op. Morgen wordt er een nieuwe boorinstallatie geplaatst. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt druk met 170 kilometer file in totaal alleen al in het zuiden van het land. De meeste oponthoud zien we op de A2 om te beginnen. Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel zo'n 13 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een half uur vertraging. Er gebeurde een ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda. Ter hoogte van knooppunt Klaverpolder. De weg is inmiddels wel weer vrij gelukkig. Vertraging nog wel een klein kwartier. En tenslotte de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oost en knooppunt Bankhoef. 10 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kijk, dan zomaar die zeeruis ook daarbij. Ik vind dat heerlijk, vrienden. Ik vind dat zalig, weet je dat? Jos vroeg hem aan. Het is een vergeten liedje uit de jaren 80. Een vergeten liedje uit de 80's eigenlijk, hè? Keith Marshall en Only Crying. Het is wel een redelijke hit geweest, maar je hoort hem eigenlijk bijna nooit. Er wordt heel veel 80's gedraaid op de radio, maar deze zit daar nooit bij. Dus vandaar, Jos, voor jou, jongen. Daarvoor Christian Walls en Wonder Child. Zou dat over mij gaan? Sorry. Hij heeft ooit een album uitgebracht, begin van de Zero's. Ergens 2003, 2004, denk ik. Paint by Numbers, en daar staat deze Wonder Child op. Toch heel veel gedraaid destijds op de radio. En ook een grote hit geweest. Als je aan tafel zit, of achter de barbecue, of whatever. Smakelijk eten.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: De podcast check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Staan er 105 online. De meest recente is Erik de Zwart. Hij is ondernemer, was directeur van Radio Veronica 538. Tegenwoordig bij een andere commerciële radiozender te horen. En hij is natuurlijk ook Mr. Top 40. Hij is de man die jarenlang de Nederlandse Top 40 presenteerde. Is ook de directeur van de Stichting Nederlandse Top 40. En een onderhoudend gesprek heb ik met hem mogen hebben in Laren, waar hij woont. En er loopt zelfs een treinrails door zijn huis. Door zijn achtertuin. Dat is fantastisch. Gewoon een rails. En hij heeft dan eigenlijk treintjes op maat. Je moet je voorstellen, een beetje Madurodam-stijl. 1 op 25 is schaal, geloof ik. En die laat hij gewoon rijden op die rails. En het kan ook best zijn dat er eens een keer een trein hapert. Dan ligt er een takje op de weg, zegt hij. Ja, fantastisch. Ik heb hem gevraagd, kun je nou eens even visualiseren hoe je dat dan doet? Hoe werkt dat dan met die trein? Nou, hij zegt, ik zit gewoon in de keuken met de laptopie de boel te besturen. En dat is gewoon fantastisch. Het is een fascinatie voor treinen, absoluut. Hij is ook trambestuurder trouwens. Dus hij heeft het druk. Drukker dan ooit. Maar een heel leuk onderhoudend gesprek. En hij gaf ook eerlijk aan, ik heb niet zoveel met podcast. En toch heb ik hem kunnen verleiden om mijn podcast te zijn. Check hem. Het is absoluut een heel leuk gesprek geworden. Jan Smeets. Voormalig pingpongbaas Jan Smeets. Daar heb ik een podcast mee gemaakt. Die vind je ook. Dat is ook een van die 105. En er komen nog een aantal hele mooie aan. Maar nu, omdat Pinkpop langzamerhand eraan gaat komen, is het misschien leuk om je voor te bereiden. Ik heb bijvoorbeeld een podcast opgenomen. Die wordt binnenkort gepost met iemand die alle edities van Pinkpop ter plaatse is geweest. Nou, dan ben je een echte fan. Dan ben je een fan. Interessant verhaal ook. En dat komt er allemaal aan. Met andere woorden, volg de podcast. Ik zou het leuk vinden. Dan krijg je ook een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En deel hem met je eigen sociale netwerk. Vinden wij alleen maar leuk. Benson Boone trouwens ook. Misschien moeten we die maar eens even draaien.

Charlie Puth and Attention heeft het samen met Meghan Trainor een aantal keer gedaan. Heeft onlangs een nieuw album uit, zover ik weet, waaraan meegewerkt wordt door prominente artiesten. Dat moet je echt eens gaan beluisteren als je de kans krijgt. Benson Boone daarvoor. Sorry I'm Here for Someone Else. En dat gebeurt je wel eens, hè? Als je ergens binnenkomt en dan hoop je iemand daar te treffen. Want je komt dan voor iemand. En dan komt iemand anders naar je toe. Kan ik je helpen? Kom je van, sorry I'm Here for Someone Else. Ja, dat zijn zaken die kom je dagelijks in je leven tegen. Er is niks aan te doen, maar dat gebeurt wel natuurlijk. Vrienden, dus Radio BNT met binnenkort versterking op de zender. Ja, dat wordt wel leuk. We gaan, we teasen dat al een tijdje. Gaan er nog niet al te veel over vertellen. Maar er komt een collega bij ons werken die ons overdag een beetje komt helpen. Dus dat is leuk. En dat klinkt dan alsof dat het helpertje is. Zo is het niet. Nee. We gaan het DJ-team van Radio BNT uitbreiden. Dat is eigenlijk waar het om neerkomt. En meer ga ik er niet over zeggen. We gaan ook tickets weggeven voor Helene Fischer. We gaan heel veel leuke dingen doen. Dus ik zou zeker de socials in de gaten houden. @Radio BNT, Facebook, Instagram. En ik hoorde vanochtend, ja, dat is heel heftig, dat ongeluk wat er gebeurd is in Kelpen-Oler. Je hebt Duncan erover gehoord in het nieuws. En toen ik Kelpen-Oler hoorde, dacht ik meteen aan de nabestaanden. Ik dacht aan de slachtoffers. Maar ik dacht ook, ja, dat is wel die plek waar die trailer staat. Met die mooie grote reclame van Radio BNT. Dat is dan weer een positief stukje. Maar heftig wat daar gebeurt is sterk aan iedereen die er op welke manier dan ook mee te maken heeft. Want dat was natuurlijk verschrikkelijk wat daar gebeurd is. Je hoort het straks in het nieuws nog voorbij komen. Dus als je denkt, hey, dat heb ik gemist. Je gaat er alles over horen. De middagshow die komt zo langzamerhand een beetje te lijnen, vrienden. Ach ja, ik heb door tranen mogen staan. Dat is niet normaal, dit. Dat kan toch helemaal niet? Dat kan toch, mag toch niet ook, dit? Morgenmiddag om 4:00 hebben wij wederom een date. Morgenochtend wekt Erik Kreutzer je in de wakkerste ochtendshow van Nederland. De BNT-ochtendshow. Met daarin de mogelijkheid om je favoriete woord wakkerplaat aan te vragen. De favoriete top 3 van jou. Dus die hoor je ook. Het laatste shownieuws, het eerst op de radio. Daarna in de baas en tijd. Tussen 10 en 12 uur kun jij, als je op dit moment op je werk met je collega's nog zit, zelf samenstellen dat programma. Heb je even niks te doen en je denkt, ja, maar we houden van muziek en we willen wat meer vitamintjes muzikaal gezien op het werk, dat kan. Maak een leuke lijst met liedjes en stuur die naar radiobnt.nl. Dan hoor je ze waarschijnlijk morgenochtend tussen 10 en 12 al in de baas zijn tijd. Duncan in de middag om 12 uur en om 4 uur dan spreken we elkaar voor de Radio BNT middagshow. En ik moet even een linkje tussen twee liedjes en artiesten oplossen. We draaien er straks Keep It Come In Love van Casey and the Sunshine Band. Nou, dat waren de origineel uitvoerende van Please Don't Go eind jaren 70. En in 1992 dacht ene W, oh, maar dat kan ik ook. Misschien score ik daar wel een hit mee. Nou, je scoort daar een dikke vette hit mee, vriend. Tweede nummer 1 in het zelfs.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
4: Boost yourself.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
11: Peugeot.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing.
13: Ah.
12: Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
15: Het kabinet gaat morgen opnieuw in gesprek met vakbonden en werkgevers over een mogelijk sociaal akkoord. Aanleiding is het besluit van minister Veilbrief om het plan voor een snellere stijging van de AOW-leeftijd in te trekken. Vakbonden vinden de toezeggingen nog onvoldoende en dreigen opnieuw weg te lopen van de onderhandelingen en aangekondigde stakingen door te laten gaan. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkopen van vertrouwelijke gegevens uit rechtbanksystemen. De 35-jarige vrouw uit Woerden gebruikte het geld volgens de rechtbank voor haar gokverslaving. De verkochte informatie zou onder andere gelinkt zijn aan meerdere explosies en brandstichtingen in Den Haag. De Wereldgezondheidsorganisatie roept op tot een staakt-het-vuren in Oost-Congo om de snel oplopende ebola-uitbraak onder controle te krijgen. Volgens de WHO bemoeilijken geweld en onveiligheid de hulpverlening. Er zijn inmiddels honderden vermoedelijke besmettingen en meer dan 200 doden gemeld. De uitbraak heeft zich ook verspreid naar buurland Oeganda. Een Nederlandse mijnenjager vertrekt eind deze week naar de Middellandse Zee voor een NAVO-inzet, zodat het schip later eventueel ingezet kan worden bij de Straat van Hormuz. Ook worden voorbereidingen getroffen om een team voor mijnenbestrijding en explosieve opruiming naar de Persische Golf te sturen. Het weer dan, het blijft droog en de wind neemt wat af. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Op veel andere plaatsen is het 9 tot 13 graden. Morgen veel zon en warm met een temperatuur tussen 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT. De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Bij een ernstig verkeersongeval op de N280 ter hoogte van Kelpen-Oler is vanochtend een man om het leven gekomen. Rond 8:30 raakte een personenauto door nog onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft en botste frontaal op een vrachtwagen. Een achteropkomende bestelbus kon de klap niet meer ontwijken en reed in op de personenauto. De bestuurder hiervan is gewond overgebracht naar het ziekenhuis in Maastricht. De N280 is tussen Kelpen-Oler en Baaksem in beide richtingen afgesloten voor uitgebreid forensisch sporenonderzoek. Huizen van een miljoen euro of meer worden in Brabant steeds normaler. Zo blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Calcasa. Breda is landelijk de op twee na snelste stijger. Daar kwamen er vorig jaar 900 miljoenen woningen bij, wat het totaal op 4900 brengt. Eindhoven volgt met een groei van 600 naar een totaal van 3300 luxe huizen. De absolute Brabantse toplocatie is de Baronielaan in Breda, waar maar liefst 190 miljoen woningen staan. Volgens de onderzoekers verschuift de miljoenenwoning hierdoor steeds meer van een exclusief topsegment naar de bredere koopmarkt. En op een bouwplaats aan de Groene Loper in Maastricht zit al dagenlang een meterslange stalen boorbuismuur vast in de grond. Dat schrijft de Limburger vandaag. De machine van de aannemer Ballast en Nedam werd gebruikt om een ondergrondse waterkering te bouwen voor een nieuw appartementencomplex, maar liep op 10 meter diepte vermoedelijk vast op een harde mergellaag. Pogingen om de buis met een hijskraan los te trekken zijn mislukt en ook uitgraven zorgt door opkomend grondwater voor problemen. Volgens de aannemer loopt het project geen vertraging op. Morgen wordt er een nieuwe boorinstallatie geplaatst. En tot zover het regionieuws op Radio.

0: door BNT.
1: BNT. Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl,

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De autoriteit Consument en Markt grijpt in bij energieleverancier Kikker Energie. Volgens de toezichthouder voldoet het bedrijf niet aan de vergunningsvoorwaarden en is de financiële situatie onvoldoende inzichtelijk. Kikker krijgt tijd om verbeteringen door te voeren. Gebeurt dit niet, dan kan de vergunning worden ingetrokken. Klanten blijven volgens de ACM wel verzekerd van gas en stroom. Leiden verlengt de noodopvang voor asielzoekers in de Antoniuskerk tot uiterlijk 30 september. In de voormalige kerk verblijven zo'n 70 tot 80 asielzoekers. De gemeente helpt hiermee de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog één nacht opvang. En vanaf morgen neemt ook Warfum een aantal dagen asielzoekers op. Het kabinet gaat morgen opnieuw in gesprek met vakbonden en werkgevers over een mogelijk sociaal akkoord. Aanleiding is het besluit van minister Veilbrief om het plan voor een snellere stijging van de AOW-leeftijd in te trekken. Vakbonden vinden de toezeggingen nog onvoldoende en dreigen opnieuw weg te lopen van de onderhandelingen en aangekondigde stakingen door te laten gaan. De Wereldgezondheidsorganisatie roept op tot een staakt-het-vuur in Oost-Congo om de snel oplopende ebola-uitbraak onder controle te krijgen. Volgens de WHO bemoeilijken geweld en onveiligheid de hulpverlening. Er zijn inmiddels honderden vermoedelijke besmettingen en meer dan 200 doden gemeld. De uitbraak heeft zich ook verspreid naar buurland Oeganda. Het weer dan, het blijft droog en de wind neemt wat af. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Op veel andere plaatsen is het 9 tot 13 graden. Morgen veel zon en warm met een temperatuur tussen 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden.
2: Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: De avond van Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Bij een ernstig verkeersongeval op de N280 ter hoogte van Kelpen-Oler is vanochtend een man om het leven gekomen. Rond 8:30 raakte een personenauto door nog onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft en botste frontaal op een vrachtwagen. Een achteropkomende bestelbus kon de klap niet meer ontwijken en reed in op de personenauto. De bestuurder hiervan is gewond overgebracht naar het ziekenhuis in Maastricht. De N280 is tussen Kelpen-Oler en Baaksem in beide richtingen afgesloten voor uitgebreid forensisch sporenonderzoek. Huizen van een miljoen euro of meer worden in Brabant steeds normaler. Zo blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Calcasa. Breda is landelijk de op twee na snelste stijger. Daar kwamen er vorig jaar 900 miljoen woningen bij, wat het totaal op 4900 brengt. Eindhoven volgt met een groei van 600 naar een totaal van 3300 luxe huizen. De absolute Brabantse toplocatie is de Baronielaan in Breda, waar maar liefst 190 miljoen woningen staan. Volgens de onderzoekers verschuift de miljoenenwoning hierdoor steeds meer van een exclusief topsegment naar de bredere koopmarkt. En op een bouwplaats aan de Groene Loper in Maastricht zit al dagenlang een meterslange stalen boorbuismuur vast in de grond. Dat schrijft de Limburger vandaag. De machine van aannemer Ballast en Nedam werd gebruikt om een ondergrondse waterkering te bouwen voor een nieuw appartementencomplex, maar liep op 10 meter diepte vermoedelijk vast op een harde mergellaag. Pogingen om de buis met een hijskraan los te trekken zijn mislukt en ook uitgraven zorgt door opkomend grondwater voor problemen. Volgens de aannemer loopt het project geen vertraging op. Morgen wordt er een nieuwe boorinstallatie geplaatst. En tot zover het regionieuws op Radio.

0: BNT.
1: BNT.
0: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
3: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
4: Ik wil snel.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de jeugdzorg en Veilig Thuis in Stadskanaal na de ernstige mishandeling van twee kinderen. De inspectie spreekt met betrokken organisaties en medewerkers en brengt later een rapport uit. De zaak kwam aan het licht nadat een meisje zwaargewond en ondervoed in het ziekenhuis belandde. De procureurs-generaal van New York en New Jersey hebben FIFA gedagvaard in een onderzoek naar de verkoop van WK-tickets. Voetbalfans zouden zijn misleid over zitplaatsen en mogelijk te hoge prijs hebben betaald door onduidelijke indelingen en veranderende ticketcategorieën. Het onderzoek richt zich op wedstrijden in New Jersey, waaronder de WK-finale. De autoriteit Consument en Markt grijpt in bij energieleverancier Kikker Energie. Volgens de toezichthouder voldoet het bedrijf niet aan de vergunningsvoorwaarden en is de financiële situatie onvoldoende inzichtelijk. Kikker krijgt tijd om verbeteringen door te voeren. Gebeurt dit niet, dan kan de vergunning worden ingetrokken. Klanten blijven volgens de ACM wel verzekerd van gas en stroom. Het kabinet gaat morgen opnieuw in gesprek met vakbonden en werkgevers over een mogelijk sociaal akkoord. Aanleiding is het besluit van minister Veilbrief om het plan voor een snellere stijging van de AOW-leeftijd in te trekken. Vakbonden vinden de toezeggingen nog onvoldoende en dreigen opnieuw weg te lopen van de onderhandelingen en aangekondigde stakingen door te laten gaan. Het weer dan, het blijft droog en de wind neemt wat af. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Op veel andere plaatsen is het 9 tot 13 graden. Morgen veel zon en warm met een temperatuur tussen 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden.
4: Dit was het nieuws op Radio BNT. De avond van Radio.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Juist opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
3: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
8: Dit is niet normaal meer.
9: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: is de nieuwsupdate.
1: De Amerikaanse ambassadeur in Nederland heeft zorgen geuit over het verbod van de overname van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl. Ambassadeur Joe Popolo overlegt met Washington over de vraag of Nederland hiermee de handel met de VS belemmert. Staatssecretaris Aarts besloot maandag de overname te blokkeren. Het ministerie van Defensie ontkent dat marinefregat De Ruiter Chinese territoriale wateren heeft geschonden. China claimt het schip te hebben verdreven bij de betwiste Parasa-eilanden in de Zuid-Chinese Zee. Defensie stelt dat het fregat in internationaal vaarwater tevoer en zijn geplande route vervolgde. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de jeugdzorg en Veilig Thuis in Stadskanaal na de ernstige mishandeling van twee kinderen. De inspectie spreekt met betrokken organisaties en medewerkers en brengt later een rapport uit. De zaak kwam aan het licht nadat een meisje zwaar gewond en ondervoed in het ziekenhuis belandde. Een Amerikaanse nieuwszender CBS heeft het contract beëindigd van correspondent Charlene Alfonsi. Zij maakte een rapportage over een Salvadoriaanse gevangenis met Venezolaanse migranten, uitgezet door de regering Trump. CBS kreeg zware kritiek toen de hoofdredacteur de uitzending aanvankelijk tegenhield. Alfonsi noemde dat een politieke beslissing en censuur. En dan tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel helder met plaatselijk wat sluierbewolking. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zwak tot matig. Vannacht daalt de temperatuur in de Noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 19 tot 13 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio BNT.

0: is Radio BNT.
1: High end.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Dat wordt een bewegelijk weekend! Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
5: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
6: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
5: En met extra korting.
6: Zullen we?
5: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Hey, ik kan niet werken vandaag.
9: Hoezo?
8: Sorry, het is WK.
10: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor €139,99. Mediamarkt.
11: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Dimadon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland heeft zorgen geuit over het verbod van de overname van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl. Ambassadeur Joe Popolo overlegt met Washington over de vraag of Nederland hiermee de handel met de VS belemmert. Staatssecretaris Aarts besloot maandag de overname te blokkeren. Het ministerie van Defensie ontkent dat marinefregat De Ruiter Chinese territoriale wateren heeft geschonden. China claimt het schip te hebben verdreven bij de betwiste Parasa-eilanden in de Zuid-Chinese Zee. Defensie stelt dat het fregat in internationaal vaarwater voer en zijn geplande route vervolgde. En dan tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel helder met plaatselijk wat sluierbewolking. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zwak tot matig. Vannacht daalt de temperatuur in de Noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 19 tot 13 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
11: De avond van Radio.

De beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Dat wordt een bewegelijk weekend! Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
6: Lekker zoet.
5: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
7: Dan gaan we vieren.
5: Aldi. En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram, voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
6: Dat is nog eens voordeel.
5: Ja, dus... Aldi.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
11: Gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevat die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie- en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland heeft zorgen geuit over het verbod van de overname van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl. Ambassadeur Joe Popolo overlegt met Washington over de vraag of Nederland hiermee de handel met de VS belemmert. Staatssecretaris Aarts besloot maandag de overname te blokkeren. En dan tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel helder met plaatselijk wat sluierbewolking. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zwak tot matig. Vannacht daalt de temperatuur in de Noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 19 tot 13 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterke stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in de Noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden, net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in de Noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden, net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het vaccin tegen meningococcus B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgde mee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden, net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.